warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht.

0: overzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijgt direct diefstalalerts en blijft jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
3: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online. Dit is

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen

0: is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hè? Wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Dit is Bo.
12: De omroep van de Bollenstreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten een

0: Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg, dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
5: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
4: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk.

0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
6: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl. En maak impact met jouw energie.
9: Dit is Bo,
10: de omroep van de Bollenstreek.
9: Met

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending horen hoe het ervoor staat met de komst van Eli Lilly naar Katwijk volgens de gemeenteraad. Spreken we met Voorhoutse Robin Nachtegaal, die dit weekend landelijk kampioen handbal is geworden. Bezoeken we het Beatles monument in Hillegom. En zijn we bij de kinderen uit de Zilk die wegrennen van de politie tijdens de hunt. Dat en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin en Bollenstreek.
1: Tientallen golfers uit de gemeente Teylingen hebben vrijdag meegedaan aan het jaarlijkse Teylingen Open op golfbaan Westwoud. Het toernooi heeft geld ingezameld voor KNGF geleidehonden en deelnemers hebben ook gestreden om de bekende Blue Jacket. Richard van Hiene heeft het toernooi gewonnen en heeft daarnaast met zijn team ook de Blue Caps en Blue Balls veroverd. De organisatie heeft aangekondigd binnenkort bekend te maken hoeveel geld er voor het eerste goede doel is opgehaald. Basketbalster Noord Driessen uit Noordwijk heeft zondag een bronzen medaille gewonnen op het WK 3x3 basketbal in Warschau. Met de Nederlandse ploeg heeft zij eerst de halve finale tegen Australië verloren, waardoor een strijd om een brons overbleef. In die troostfinale heeft Nederland met 21-14 gewonnen van Azerbeidzjan. Driessen heeft daarbij de beslissende en winnende treffer gemaakt, waardoor de Nederlandse ploeg alsnog met een medaille naar huis is teruggekeerd. DSV Verzorgd Wonen heeft de financieringen voor de nieuwbouw van zorglocatie Salem in Katwijk rondgekregen en heeft besloten het zorgcomplex Duinland in eigen beheer te behouden. De organisatie heeft aangegeven daarmee de regie over het gebouw te behouden en beter te kunnen inspelen op veranderingen in de regionale zorgvraag. Het nieuwe Salem heeft ruimte gekregen voor 110 bewoners.

0: De gemeenteraad lijkt bereid naar een voorlopig positief bindend advies te geven voor de komst van farmaceut Eli Lilly naar Valkenburg, maar verbindt daar een duidelijke voorwaarde aan. Voor de raadsvergadering van 18 juni moet er duidelijkheid komen van het Rijk over onder meer de aanpak en financiering van het verkeersknelpunt bij de Molentuinweg en de N206. Zonder die duidelijkheid dreigt de politieke draagvlak voor het miljardenproject weg te vallen. U hoort onze verslaggevers Thomas van der Meij.
1: We hebben vanavond, was een misschien spannende avond ook voor Eli Lilly. Heeft u dat ervaren?
2: Nou, dit is een reis die Lilly samen met de belanghebbenden, waaronder de gemeente Katwijk, een hele poos geleden is gestart. En we voelen heel erg dat we als team samen aan het werken zijn naar een hopelijk succesvol resultaat, wat ertoe leidt dat de gemeente Katwijk en de inwoners van Katwijk echt blij gaan zijn met de komst van deze locatie. Dit was een belangrijke stap in het proces, waarbij de gemeenteraad haar visie geeft op dit project en welke randvoorwaarden daaraan moeten en welke randvoorwaarden moeten worden voldaan om ook positief advies te geven. En ik heb een heel levendig, onwijs goed geïnformeerd en geïnteresseerd debat gezien vandaag.
1: En hoe heeft u Katwijk dan de afgelopen tijd in dit proces ook leren kennen en dorp Valkenburg?
2: Ja. Nou, bij de zoektocht van Lilly naar een geschikte locatie om deze productiesite te gaan realiseren, was de mogelijkheid om samen te werken met lokale stakeholders wel echt een hele belangrijke voorwaarde. En we hebben van begin af aan in de gemeente, maar niet alleen in de gemeente, ook de provincie en ook de Nederlandse overheid echt een hele sterke partner gevonden die samen met ons dit tot een succes wilde maken. Daarnaast hebben we de gemeente Katwijk echt als een hele hechte, zeer betrokken samenleving hebben we ervaren. Die natuurlijk met heel veel nieuwsgierigheid ook naar deze hele grote ontwikkeling aan het kijken is. En een informatieavond zoals gisteravond, waar gewoon onwijs veel aandacht voor was, en wat aangeeft dat mensen in de gemeente Katwijk heel veel vragen hebben en ook die graag willen stellen en op zoek zijn naar een goed antwoord. Ja, dat vinden we een hele fijne manier om met elkaar in dit project te werken.
1: Ja, en ook onderdeel van die commissievergadering was zorg om het Valkenburgsmeer. Dat een parel moet blijven en moet worden.
2: Ja.
1: Is dan zo'n hoge fabriek wel passend daar?
2: Ja. Nou, een hele terechte vraag. Hè. Dus er worden ook vragen gesteld over wat doet het met de windrichting voor mensen die recreëren op deze locatie. En we zijn nu allemaal, hè, dus deze beraadslaging vandaag, de discussies die we voeren, die moeten we echt voeren op basis van feiten die we ook weten uit metingen, uit diepgaand onderzoek. En we zijn ook, zeker op dit vlak, zijn we nog steeds aanvullende informatie aan het verzamelen die ons helpt om deze vraag gewoon heel goed te kunnen beantwoorden. We zijn het er helemaal mee eens dat het Valkenburgsmeer, er wordt gezegd, het moet een parel worden. Of is het al een parel? Ik denk dat we gerust kunnen zeggen dat het een parel is. En die moeten we ook zeker zo blijven bewaken.
1: Dan tot slot, geef even over de arbeidsmarkt.
2: Ja.
1: Wat is de verwachting vanuit Lilly dat het aandeel zal zijn van wat uit de regio zou worden opgevuld en wat zal nou moeten worden ingevlogen of vanaf de andere kant van het land moeten komen?
2: Ja, nou, hele belangrijke en relevante vraag. Daar is vanavond natuurlijk ook uitgebreid door alle betrokkenen over gediscussieerd. Het is absoluut Lilly's wens om het personeel en de mensen die straks op deze locatie gaan werken zoveel mogelijk te betrekken uit deze regio. En dat is absoluut onze wens. En daar gaan we natuurlijk ook zo hard mogelijk werk van maken. Zoals u zult begrijpen is een dergelijke productiesite een heel complex en een heel geraffineerd technisch systeem. Daar heb je ook expertise en heb je ook opgeleide vakmensen voor nodig. Die zijn hopelijk ook in deze regio, maar we verwachten ook dat we uiteindelijk mensen van buiten deze regio moeten gaan aantrekken. Dus het zal een mix worden. Maar onze basis is dat als we zoveel mogelijk werkgelegenheid echt in deze regio kunnen brengen, dat we dat absoluut ook gaan doen.

0: Robin Nachtegaal uit Voorhout is zondag landskampioen geworden met Kras Volendam. De Voorhoutse handballer versloeg in de finale de regerend kampioen HV Aalsmeer na strafworpen. Nou Robin, hoe ging zondag?
1: Ik denk de spannendste wedstrijd die ik ooit gespeeld heb.
0: Ja, hoe komt dat voor jou?
1: Ja, nou ja, ik heb al meerdere finales gespeeld. En elke keer eigenlijk verloren we hem eigenlijk altijd. En nu wonnen we de eerste wedstrijd. En als je dan kijkt naar deze wedstrijd, nou, dan sta je er op een gegeven moment 6 achter. Kom je terug, sta je er 3 voor. En uiteindelijk verlies je hem dus met 2, maar scoor je wel in de laatste seconde en ga je gelijk naar die penalties toe. En dan, dan win je hem op basis van de penalties. Ja, en dat is gewoon fantastisch.
0: Ja, want het is al 13 jaar geleden de laatste keer dat jullie kampioen waren. Hoe komt het dat jullie dit keer wel kampioen zijn geworden?
1: Ja, goeie vraag. Ik denk, we hebben op een gegeven moment natuurlijk een trainerswissel gehad. We hebben veel geblesseerden gehad. Dus we hebben echt geen makkelijk seizoen achter de rug. Ik denk gewoon omdat we gewoon voor elkaar zijn blijven vechten. En vol blijven houden dat we deze prijs konden gaan pakken. Dat het uiteindelijk is gelukt.
0: Ja. Hoe kom je eigenlijk als Voorhouter terecht bij de Volendamse?
1: Nou, ik kan je mijn hele route wel vertellen. Ik heb eerst bij Volte in Voorhout gespeeld. Mm-hmm. En toen Ricardo Clarijs daar hoofdcoach was van de dames, heeft hij ooit tegen mij gezegd van, joh, als jij wat met handbal wil, dan moet jij de volgende stap maken. Dus toen ben ik naar Hellas gegaan. Daar heb ik tot mijn 19e/20e gespeeld. En toen ben ik, 7 jaar geleden ben ik naar Volendam gegaan. En zodoende ben ik in Volendam terechtgekomen.
0: En dat is nu jouw plek?
1: Dat is nu mijn plek. En volgend jaar dan ga ik naar Aalsmeer.
0: Aha. Dat is eigenlijk de tegenstander dus.
1: Ja. Ja.
0: Oké. Ja, je had het al over de wedstrijd en hoe spannend die was. Voor die strafschotten, had jij toen het idee dat het ging lukken?
1: Ik had wel het idee toen we die strafschotten haalden. Die penalties, toen dacht ik wel dat we hem zouden gaan winnen, ja. Ik had gelijk al het gevoel van, dan is die van ons.
0: Ja. Hoe kijk je naar volgend jaar, naar je transfer naar Aalsmeer?
1: Ja, ik heb er natuurlijk heel veel zin in. Het zal niet voor iedereen even leuk nieuws zijn dat ik naar de rivaal ga, maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik kom daar oud-bekenden tegen met wie ik ze heb samengespeeld, ook bij Hellas. Dus daar kijk ik heel erg naar uit.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Journalist en presentator Twan Huis is zondag een volle zaal getrokken bij Boekhandel van der Meer in Noordwijk. Na zijn presentatie van het televisieprogramma Buitenhof heeft hij verteld over zijn nieuwe boek Het Droompad. Daarin heeft hij een wandeltocht van 555 kilometer door de Alpen beschreven die hij samen met zijn zoon Jack heeft gemaakt. Tijdens een interview met Nadine van Ekeris heeft Huis uitgebreid gesproken over vaderschap, verlies en de kracht van wandelen. Bezoekers hebben na afloop vragen gesteld en een boek laten signeren. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de verkenning van het zogeheten Philomena-model bij de aanpak van huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een meerderheid van de raad heeft donderdag een motie van durf gesteund om te onderzoeken of deze werkwijze kan bijdragen aan betere hulpverlening. Het model, dat in Rotterdam is ontwikkeld, heeft slachtoffers op één plek ondersteuning geboden door verschillende organisaties te laten samenwerken. Wethouder Emiel Soetendal heeft aangegeven kansen te zien, maar wil eerst bekijken of het model daadwerkelijk meerwaarde heeft voor de bestaande aanpak in de regio. De provincie Zuid-Holland heeft besloten dat in Noordwijk het volledige gebied Bronsgeest bebouwd mag worden. Tijdens een statenvergadering is een amendement van de provinciale fracties van PRO en D66 met een ruime meerderheid aangenomen. Daardoor is een eerdere beperking geschrapt waarbij slechts de helft van het gebied voor woningbouw was aangewezen. De discussie loopt al meer dan 10 jaar en uiteindelijk moeten er 640 woningen komen, waarvan een groot deel sociaal en betaalbaar is.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en ook de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat heeft het UWV berekend. De nieuwe werkvisa van $100.000 voor hoogopgeleide werknemers uit het buitenland die in Amerika willen werken, komen er voorlopig niet. Een rechter heeft er een streep doorgezet. En de plannen van het kabinet kunnen het leven een stuk duurder maken voor mensen met een chronische ziekte of een beperking. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. Voor sommige huishoudens kunnen de extra zorgkosten oplopen tot €300 per maand. En het weer de komende uren droog, daarna wisselvallig en in de middag stevige buien, met dan ook veel wind en kans op onweer. Het wordt een graad of 17.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar al wat langzamer, maar de spits is nog verder op gang aan het komen. Met name viel op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 6 kilometer, bijna een kwartier. En ook 5 tot 10 minuten extra op de A4 naar Amsterdam. Er staat file tussen Leidschendam en Zoeterwoude. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Dinsdag verloopt in de Bollenstreek wisselvallig. Er is veel bewolking, maar af en toe breekt ook de zon door. De middagtemperatuur komt uit rond 17 graden. De gevoelstemperatuur ligt door de wind iets lager. Verspreid over de dag trekken buien over de regio. De kans op neerslag ligt hoog, rond de 70-90%. Plaatselijk kunnen de buien stevig uitpakken met onweer, hagel en windstoten. De wind waait meestal uit westelijke tot zuidwestelijke richting en is matig van kracht. Windstoten kunnen tijdens buien tijdelijk toenemen. Er geldt geen code geel, oranje of rood. In de avond blijven enkele buien mogelijk en daalt de temperatuur naar ongeveer 10 graden.

0: 42 leerlingen. Van het Fioretti College Lisse hebben vrijdag bij het Beatles Monument in Hillegom verschillende liedjes van de band gezongen. Dit was ter gelegenheid van het 62-jarig jubileum van het optreden van de Beatles in Hillegom. De Engelse muzikanten treden precies op 5 juni 1964 op in het Treslong Complex. U hoort een reportage van Nick Vink.
1: 1, 2, 3. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song.
2: Martijn Mansvelder, u bent muziekdocent op het Fioretti in Lisse. En we staan hier in Hillegom voor het Beatles Monument. Kunt u vertellen wat u en uw leerlingen zojuist hebben opgevoerd?
3: Wij hebben hier 5 Beatle-nummers opgevoerd. Gitaren en zang vooral. Omdat het exact 62 jaar geleden is dat de Beatles hier in Hillegom optraden. Dit is eigenlijk een project dat 2 jaar geleden heel spontaan is ontstaan. En we hebben vandaag een dag gehad dat we eerst met 42 leerlingen naar het Beatle Museum in Alkmaar zijn geweest. En vervolgens hier bij het monument in Hillegom ons optreden hebben gehad.

0: Mees en Arap. We zijn hier in het Van Nispenpark in Hillegom. En nou, jullie zitten met een gitaar op jullie schoot. En Mees, vond je dat leuk om te doen?
1: Ja, geweldig. Ja, het is echt superleuk eigenlijk, ja. Ja.
0: Waarom vond je het zo leuk?
1: Ja, gitaarspelen is eigenlijk wel mijn passie.
0: En Arap, vond je dat leuk?
2: Ja, het is best leuk. Ja, het optreden en zoveel mensen die hier zijn om te kijken en te herinneren hoe de Beatles waren.
3: Ja, zeg maar net na de kerstperiode beginnen we eens voorzichtig een Beatles liedje in de klas te zingen. Dat doen we, dat is gewoon onderdeel van de les, het zingen. En dan hoor je leerlingen, ja, dat is muziek van mijn opa, weet je wel. Hè? Dan vraag ik, kennen jullie de Beatles? We laten wat filmmateriaal zien, onder andere het optreden hier in Hillegom. En dan zeggen ze, ja, dat is echt van 100 jaar terug. Maar door het gewoon langzamerhand te doen, merk je dat ze inderdaad ingroeien. En zojuist toen we in het museum waren, dan leerlingen kopen platen van de Beatles, t-shirts van de Beatles, leuke magneten en bekers. Dus ja, dat is ontzettend leuk dat dat gebeurt.
0: Vinden jullie die muziek nou niet een beetje oud, een beetje van oude mensen?
1: Ja, dat wel. Maar het is nog steeds, het heeft wel wat eigenlijk.
0: Ontwikkelen jullie eigenlijk weer een nieuwe generatie Beatle-fans?
3: Ja, nou, en dat is niet zozeer een doel op zich om juist Beatle-fans te keren, maar om te laten merken dat het ontzettend leuk is en ook belangrijk is om met elkaar muziek te maken.

0: Heel de Zilk is vrijdagmiddag overspoeld door kinderen die wegrenden voor handhavers en politie tijdens een spel, de Hunt. Tijdens het spel moesten jonge deelnemers binnen anderhalf uur 4 checkpoints vinden zonder gepakt te worden door de vele agenten die op de fiets achter de kinderen in witte pakken aanreden. U hoort Arnoud van het Welzijnskwartier.
1: Nou ja, wij gingen zeg maar bij de Bones winkel hier zo dicht in de buurt. We gingen wat eten halen, maar dat duurde te lang, want de rij was te lang. En toen zat er een handhavingpolitie bij ons te wachten en toen werden we achterna gezeten. Maar we mochten niet te veel achter de auto's heen en weer lopen, dus toen waren we af.
2: Ja. Ja, en waren jullie een van de eerste?
1: Ik denk dat we de eerste waren.
3: Denk het wel.
1: Het heeft echt 5 minuten geduurd of zo, terwijl we 5 minuten uit lopen krijgen.
3: Ja, het duurde een beetje lang bij de kassa.
4: Hey, ik ben Arnoud van het Welzijnskwartier.
2: Ja, zijn jullie allemaal gepakt?
5: Ja.
2: Hoe kwam dat?
6: Ja. Doordat de politie ons zag.
7: Hij rende ons bijna voorbij.
6: Ja, de politie was sneller. En
1: zeiden stop.
2: Hadden jullie een beetje een tactiek?
6: Nee.
7: Nee, gewoon ergens heen rennen.
2: Zijn jullie sneller dan de politie?
6: Nee. Want ze hebben een fiets. Dat is eigenlijk heel oneerlijk.
2: Vonden jullie het wel leuk?
6: Ja. Maar het is nog niet voorbij, want we gaan nog laser gamen, dus dat is leuk.
2: Heb je advies voor iemand die om te winnen?
4: Wij hebben vandaag samen met de feestcommissie van de Zilk een hunt georganiseerd voor kinderen uit de Zilk en gemeente Noordwijk. Ja.
2: En waarom doen jullie dat?
4: Dat doen wij omdat we sowieso onszelf op de kaart willen zetten samen met de feestcommissie. En alle kinderen en tieners een hele leuke dag willen geven. En dat doen we samen met de politie en de handhaving om te laten zien dat ook de politie en ook de handhavers een hele leuke positieve rol hebben binnen deze gemeente.
2: Is er een doelgroep die vaak entertainment krijgt op zo'n manier?
4: We proberen gedurende het jaar meerdere grote activiteiten te organiseren. En het jongerenwerk is sowieso wekelijks actief in jongerencentra en op scholen. Feestcommissie De Zilk doet het op zijn eigen manier. Misschien kan je daar zo meteen wat vragen aan stellen. Maar zo'n grote activiteit als vandaag hebben we niet heel vaak.
2: Ja, hoe organiseer je zoiets groots? Hoe hou je de kinderen veilig terwijl ze rennen?
4: Nou, hoe organiseer je dat? Met heel veel enthousiasme en met heel veel vrijwilligers. Dat is natuurlijk het allermooiste. En heel veel enthousiaste deelnemers. En we hebben net in de uitleg aan de kinderen ook verteld dat veiligheid en de verkeersregels heel belangrijk zijn. En daarom hebben we ook afgesproken dat de politie bij drukke wegen niet actief is. Verkeersregels blijven gelden en gebruik het zebrapad. Ja.
2: En hoe moeten die kinderen dat doen? Ze rennen hiervan weg. Hoe ziet de andere anderhalf uur eruit vanaf daar?
4: Takhard rennen. Heel erg enthousiast doen. Politie uitdagen, verstoppen en uiteindelijk als ze wel gepakt worden komen ze hier terug en gaan we een hele leuke lasergame activiteit met ze doen.
2: Ja. Er waren ook nog activiteiten, toch?
4: Een lasergame activiteit.
2: Ja, maar foto's in een WhatsApp groep?
4: Oh ja, dat hebben we ook nog. We hebben ze opdrachten meegegeven. Om ervoor te zorgen dat ze niet achter één auto blijven zitten, anderhalf uur lang, moeten ze verspreid door het dorp een aantal foto's maken. Van de kerk, van een speeltuin, van een politieagent, maar dan natuurlijk niet zo daarnaast, want dan word je gepakt. En van een sportparkje.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en theekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles, aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij, altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten. Na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
7: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
6: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
8: Zag je?
6: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Laila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is inmiddels op gang gekomen in de regio. Er zijn geen bijzonderheden, dus geen ongelukken en pechgevallen en dergelijke. Alleen maar dagelijkse drukte. Zoals op de A4 naar Amsterdam. Voor Zoeterwoude 19 kilometer en 20 minuten. Ook de A12 naar Utrecht vanuit Den Haag. Tussen Nieuwerbrug en Harmelen 6 kilometer en een kwartier. Dan nog de N11 Bodegraven-Leiden. Tussen Hazerswoude en Zoeterwoude 3 kilometer en 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht,

0: gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending horen hoe het ervoor staat met de komst van Eli Lilly naar Katwijk volgens de gemeenteraad. Spreken we met Voorhoutse Robin Nachtegaal, die dit weekend landelijk kampioen handbal is geworden. Bezoeken we het Beatles monument in Hillegom. En zijn we bij de kinderen uit de Zilk die wegrennen van de politie tijdens de hunt. Dat en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Tientallen golfers uit de gemeente Teylingen hebben vrijdag meegedaan aan het jaarlijkse Teylingen Open op golfbaan Westwoud. Het toernooi heeft geld ingezameld voor KNGF geleidehonden en deelnemers hebben ook gestreden om de bekende Blue Jacket. Richard van Hiene heeft het toernooi gewonnen en heeft daarnaast met zijn team ook de Blue Caps en Blue Balls veroverd. De organisatie heeft aangekondigd binnenkort bekend te maken hoeveel geld er voor het eerste goede doel is opgehaald. Basketbalster Noord Driessen uit Noordwijk heeft zondag een bronzen medaille gewonnen op het WK 3x3 basketbal in Warschau. Met de Nederlandse ploeg heeft zij eerst de halve finale tegen Australië verloren, waardoor een strijd om een brons overbleef. In die troostfinale heeft Nederland met 21-14 gewonnen van Azerbeidzjan. Driessen heeft daarbij de beslissende en winnende treffer gemaakt, waardoor de Nederlandse ploeg alsnog met een medaille naar huis is teruggekeerd. DSV Verzorgd Wonen heeft de financieringen voor de nieuwbouw van zorglocatie Salem in Katwijk rondgekregen en heeft besloten zorgcomplex Duinland in eigen beheer te behouden. De organisatie heeft aangegeven daarmee de regie over het gebouw te behouden en beter te kunnen inspelen op veranderingen in de regionale zorgvraag. Het nieuwe Salem heeft ruimte gekregen voor 110 bewoners.

0: De gemeenteraad lijkt bereid naar een voorlopig positief bindend advies te geven voor de komst van farmaceut Eli Lilly naar Valkenburg, maar verbindt daar een duidelijke voorwaarde aan. Voor de raadsvergadering van 18 juni moet er duidelijkheid komen van het Rijk over onder meer de aanpak en financiering van het verkeersknelpunt bij de Molentuinweg en de N206. Zonder die duidelijkheid dreigt het politieke draagvlak voor het miljardenproject weg te vallen. U hoort onze verslaggevers Thomas van der Meij.
1: We hebben vanavond, was een misschien spannende avond ook voor Eli Lilly. Heeft u dat ervaren?
2: Nou, dit is een reis die Lilly samen met de belanghebbenden, waaronder de gemeente Katwijk, een hele poos geleden is gestart. En we voelen heel erg dat we als team samen aan het werken zijn aan hopelijk succesvol resultaat wat ertoe leidt dat de gemeente Katwijk en de inwoners van Katwijk echt blij gaan zijn met de komst van deze locatie. Dit was een belangrijke stap in het proces, waarbij de gemeenteraad haar visie geeft op dit project en welke randvoorwaarden daaraan moeten en welke randvoorwaarden moeten worden voldaan om ook positief advies te geven. En ik heb een heel levendig, onwijs goed geïnformeerd en geïnteresseerd debat gezien vandaag.
1: En hoe heeft u Katwijk dan de afgelopen tijd in dit proces ook leren kennen en het dorp Valkenburg?
2: Ja. Nou, bij de zoektocht van Lilly naar een geschikte locatie om deze productiesite te gaan realiseren, was de mogelijkheid om samen te werken met lokale stakeholders wel echt een hele belangrijke voorwaarde. En we hebben van begin af aan in de gemeente, maar niet alleen de gemeente, ook de provincie en ook de Nederlandse overheid echt een hele sterke partner gevonden die samen met ons dit tot een succes wilde maken. Daarnaast hebben we de gemeente Katwijk echt als een hele hechte, zeer betrokken samenleving hebben we ervaren. Die natuurlijk met heel veel nieuwsgierigheid ook naar deze hele grote ontwikkeling aan het kijken is. En een informatieavond zoals gisteravond, waar gewoon onwijs veel aandacht voor was, en wat aangeeft dat mensen in de gemeente Katwijk heel veel vragen hebben en ook die graag willen stellen en op zoek zijn naar een goed antwoord. Ja, dat vinden we een hele fijne manier om met elkaar in dit project te werken.
1: Ja, en ook, onderdeel van die commissievergadering was zorg om het Valkenburgsmeer. Dat een parel moet blijven en moet worden.
2: Ja,
1: is dan zo'n hoge fabriek wel passend daar?
2: Ja. Nou, een hele terechte vraag. Hè. Dus er worden ook vragen gesteld over wat doet het met de windrichting voor mensen die recreëren op deze locatie. We zijn nu allemaal, hè, dus deze beraadslaging vandaag, de discussies die we voeren, die moeten we echt voeren op basis van feiten die we ook weten uit metingen, uit diepgaand onderzoek. En we zijn ook, zeker op dit vlak, zijn we nog steeds aanvullende informatie aan het verzamelen die ons helpt om deze vraag gewoon heel goed te kunnen beantwoorden. We zijn het er helemaal mee eens dat het Valkenburgsmeer, er wordt gezegd, het moet een parel worden. Of is het al een parel? Ik denk dat we gerust kunnen zeggen dat het een parel is. En die moeten we ook zeker zo blijven bewaken.
1: Dan tot slot, geef we eventjes over de arbeidsmarkt.
2: Ja.
1: Wat is de verwachting vanuit Lilly dat het aandeel zal zijn van wat uit de regio zou worden opgevuld en wat zal nou moeten worden ingevlogen of vanaf de andere kant van het land moeten komen?
2: Ja, nou, een hele belangrijke en relevante vraag. Daar is vanavond natuurlijk ook uitgebreid door alle betrokkenen over gediscussieerd. Het is absoluut Lilly's wens om het personeel en de mensen die straks op deze locatie gaan werken zoveel mogelijk te betrekken uit deze regio. En dat is absoluut onze wens. En daar gaan we natuurlijk ook zo hard mogelijk werk van maken. Zoals u zult begrijpen is een dergelijke productiesite een heel complex en een heel geraffineerd technisch systeem. Daar heb je ook expertise en daar heb je ook opgeleide vakmensen voor nodig. Die zijn hopelijk ook in deze regio, maar we verwachten ook dat we uiteindelijk mensen van buiten deze regio moeten gaan aantrekken. Dus het zal een mix worden. Maar onze basis is dat als we zoveel mogelijk werkgelegenheid echt in deze regio kunnen brengen, dat we dat absoluut ook gaan doen.

0: Robin Nachtegaal uit Voorhout is zondag landskampioen geworden met Klas Volendam. De Voorhoutse handballer versloeg in de finale de regerend kampioen HV Aalsmeer naar strafworpen. Nou Robin, hoe ging zondag?
1: Ik denk de spannendste wedstrijd die ik ooit gespeeld heb.
0: Ja, hoe komt dat voor jou?
1: Ja, nou ja, ik heb al meerdere finales gespeeld. En elke keer eigenlijk verloren we hem eigenlijk altijd. En nu wonnen we de eerste wedstrijd. En als je dan kijkt naar deze wedstrijd, nou, dan sta je er op een gegeven moment 6 achter. Kom je terug, sta je er 3 voor. En uiteindelijk verlies je hem dus met 2, maar scoor je wel in de laatste seconde en ga je gelijk naar die penalties toe. En dan, dan win je hem op basis van de penalties. Ja, en dat is gewoon fantastisch.
0: Ja, want het is al 13 jaar geleden de laatste keer dat jullie kampioen waren. Hoe komt het dat jullie dit keer wel kampioen zijn geworden?
1: Ja, goeie vraag. Ik denk, we hebben op een gegeven moment natuurlijk een trainerswissel gehad. We hebben veel geblesseerden gehad. Dus we hebben echt geen makkelijk seizoen achter de rug. Ik denk gewoon omdat we gewoon voor elkaar zijn blijven vechten. En vol blijven houden dat we deze prijs konden gaan pakken. Dat het uiteindelijk is gelukt.
0: Ja. Hoe kom je eigenlijk als Voorhouter terecht bij de Volendamse?
1: Nou, ik kan je mijn hele route wel vertellen. Ik heb eerst bij Volte in Voorhout gespeeld. Mm-hmm. En toen Ricardo Clarijs daar hoofdcoach was van de dames, heeft hij ooit tegen mij gezegd van joh, als jij wat met handbal wil, dan moet jij de volgende stap maken. Dus toen ben ik naar Hellas gegaan. Daar heb ik tot mijn 19e/20e gespeeld. En toen ben ik 7 jaar geleden ben ik naar Volendam gegaan. En zodoende ben ik in Volendam terechtgekomen.
0: En dat is nu jouw plek?
1: Dat is nu mijn plek. En volgend jaar dan ga ik naar Aalsmeer.
0: Aha. Dat is eigenlijk de tegenstander dus.
1: Ja.
0: Oké. Ja, je had het al over de wedstrijd en hoe spannend die was. Voor die strafschotten, had jij toen het idee dat het ging lukken?
1: Ik had wel het idee, toen we die strafschotten haalden, of die penalties, toen dacht ik wel dat we hem zouden gaan winnen, ja. Ik had gelijk al het gevoel van, dan is die van ons.
0: Ja. Hoe kijk je naar volgend jaar, naar je transfer naar Aalsmeer?
1: Ja, ik heb er natuurlijk heel veel zin in. Het zal niet voor iedereen even leuk nieuws zijn dat ik naar de rivaal ga, maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En ik kom daar oud-bekenden tegen met wie ik ze heb samengespeeld, ook bij Hellas. Dus daar kijk ik heel erg naar uit.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Journalist en presentator Twan Huis is zondag een volle zaal getrokken bij Boekhandel van der Meer in Noordwijk. Na zijn presentatie van het televisieprogramma Buitenhof heeft hij verteld over zijn nieuwe boek Het Droompad. Daarin heeft hij een wandeltocht van 555 kilometer door de Alpen beschreven die hij samen met zijn zoon Jack heeft gemaakt. Tijdens een interview met Nadine van Ekres heeft Huis uitgebreid gesproken over vaderschap, verlies en de kracht van wandelen. Bezoekers hebben na afloop vragen gesteld en een boek laten signeren. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de verkenning van het zogeheten Philomena-model bij de aanpak van huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een meerderheid van de raad heeft donderdag een motie van durf gesteund om te onderzoeken of deze werkwijze kan bijdragen aan betere hulpverlening. Het model, dat in Rotterdam is ontwikkeld, heeft slachtoffers op één plek ondersteuning geboden door verschillende organisaties te laten samenwerken. Wethouder Emiel Soetendal heeft aangegeven kansen te zien, maar wil eerst bekijken of het model daadwerkelijk meerwaarde heeft voor de bestaande aanpak in de regio. De provincie Zuid-Holland heeft besloten dat in Noordwijk het volledige gebied Bronsgeest bebouwd mag worden. Tijdens een statenvergadering is een amendement van de provinciale fracties van PRO en D66 met een ruime meerderheid aangenomen. Daardoor is een eerdere beperking geschrapt, waarbij slechts de helft van het gebied voor woningbouw was aangewezen. De discussie loopt al meer dan 10 jaar en uiteindelijk moeten er 640 woningen komen, waarvan een groot deel sociaal en betaalbaar is.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht rustig is gebleven in het Midden-Oosten na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Het dodental door de aardbeving van gisteren in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond en meer dan 20.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. In sommige gevallen kunnen de extra kosten oplopen tot €300 per maand. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt een graad of 17.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio nu ook een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Vlaardingen is de weg helemaal dicht. Je kunt er wel langs via de af- en oprit. Hou rekening met een half uur vertraging. Omrijden kan via de nieuwe Blankenburg-verbinding, onder andere de A24. Vergeet dan niet je tol af te rekenen. Verder nog een paar andere dagelijkse files, zoals op de A12 naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug, een kwartiertje. Ook de A12 naar Den Haag. De Utrechtse baan tussen Voorburg en het Malieveld is goed voor een kwartier in totaal. En tot slot de A44 nog. Richting Amsterdam vielen voor Oude Wetering. 5 kilometer en bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Dinsdag verloopt in de Bollenstreek wisselvallig. Er is veel bewolking, maar af en toe breekt ook de zon door. De middagtemperatuur komt uit rond 17 graden. De gevoelstemperatuur ligt door de wind iets lager. Verspreid over de dag trekken buien over de regio. De kans op neerslag ligt hoog, rond de 70-90%. Plaatselijk kunnen de buien stevig uitpakken met onweer, hagel en windstoten. De wind waait meestal uit westelijke tot zuidwestelijke richting en is matig van kracht. Windstoten kunnen tijdens buien tijdelijk toenemen. Er geldt geen code geel, oranje of rood. In de avond blijven enkele buien mogelijk en daalt de temperatuur naar ongeveer 10 graden.

0: 42 leerlingen. Van het Fioretti College Lisse hebben vrijdag bij het Beatles Monument in Hillegom verschillende liedjes van de band gezongen. Dit was ter gelegenheid van het 62-jarig jubileum van het optreden van de Beatles in Hillegom. De Engelse muzikanten treden precies op 5 juni 1964 op in het Treslong Complex. U hoort een reportage van Nick Vink.
1: 1, 2, 3. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad.
2: Martijn Mansvelder, u bent muziekdocent op het Fioretti in Lisse. En we staan hier in Hillegom voor het Beatles Monument. Kunt u vertellen wat u en uw leerlingen zojuist hebben opgevoerd?
3: Wij hebben hier 5 Beatle-nummers opgevoerd. Gitaren en zang vooral. Omdat het exact 62 jaar geleden is dat de Beatles hier in Hillegom optraden. Dit is eigenlijk een project dat 2 jaar geleden heel spontaan is ontstaan. En we hebben vandaag een dag gehad dat we eerst met 42 leerlingen naar het Beatle Museum in Alkmaar zijn geweest. En vervolgens hier bij het monument in Hillegom ons optreden hebben gehad.

0: Mees en Arab. We zijn hier in het Van Nispenpark in Hillegom. En nou, jullie zitten met een gitaar op jullie schoot. En Mees, vond je dat leuk om te doen?
1: Ja, geweldig. Ja, het is echt superleuk eigenlijk, ja. Ja.
0: Waarom vond je het zo leuk?
1: Ja, gitaarspelen is eigenlijk wel mijn passie.
0: En Arab, vond je dat leuk?
2: Ja, het is best leuk. Ja, het optreden en zoveel mensen die hier zijn om te kijken en te herinneren hoe de Beatles waren.
3: Ja, zeg maar net na de kerstperiode beginnen we eens voorzichtig een Beatles liedje in de klas te zingen. Dat doen we, dat is gewoon onderdeel van de les, het zingen. En dan hoor je leerlingen, ja, dat is muziek van mijn opa, weet je wel. Hè? Dan vraag je, kennen jullie de Beatles? We laten wat filmmateriaal zien, onder andere het optreden hier in Hillegom. En dan zeggen ze, ja, dat is echt van 100 jaar terug. Maar door het gewoon langzamerhand te doen, merk je dat ze inderdaad ingroeien. En zojuist, toen we in het museum waren, dan leerlingen kopen platen van de Beatles, t-shirts van de Beatles, leuke magneten en bekers. Dus ja, dat is ontzettend leuk dat gebeurt.
0: Vinden jullie die muziek nou niet een beetje oud, een beetje voor oude mensen?
1: Ja, dat wel, maar het heeft wel wat eigenlijk.
0: Ontwikkelen die eigenlijk weer een nieuwe generatie Beatle-fans?
3: Ja, nou, en dat is niet zozeer een doel op zich om juist Beatle-fans te keren, maar om te laten merken dat het ontzettend leuk is en ook belangrijk is om met elkaar muziek te maken.

0: Heel de Zilk is vrijdagmiddag overspoeld door kinderen die wegrenden voor handhavers en politie tijdens een spel, de Hunt. Tijdens het spel moesten jonge deelnemers binnen anderhalf uur 4 checkpoints vinden zonder gepakt te worden door de vele agenten die op de fiets achter de kinderen in witte pakken aanreden. U hoort Arnoud van het Welzijnskwartier.
1: Nou ja, wij gingen zeg maar bij de Boons winkel hier zo dicht in de buurt. We gingen wat eten halen, maar dat duurde te lang, want de rij was te lang. En toen zat er een handhavingpolitie bij ons te wachten en toen werden we achterna gezeten. Maar we mochten niet te veel achter de auto's zo heen en weer lopen, dus toen waren we af.
2: Ja. Ja, en waren jullie een van de eerste?
1: Ik denk dat we de eerste waren.
3: Denk het wel.
1: Het heeft echt 5 minuten geduurd of zo, terwijl we 5 minuten uit lopen.
3: Ja,
1: het
3: duurde een beetje lang bij de kassa.
4: Hi, ik ben Arnoud van het Welzijnskwartier.
2: Ja, zijn jullie allemaal gepakt?
5: Ja. Ja.
2: Hoe kwam dat?
5: Ja. Doordat de politie ons zag.
6: Hij rende ons bijna voorbij.
5: Ja. De politie was sneller. Het zei dus stop.
2: Hadden jullie een beetje een tactiek?
5: Nee,
6: gewoon ergens heen rennen.
2: Zijn jullie sneller dan de politie?
5: Nee.
6: Ze hebben niet. Dat is eigenlijk heel oneerlijk.
2: Vonden jullie het wel leuk?
5: Ja.
6: Maar het is nog niet voorbij, want we gaan nog laser gamen, dus dat is leuk.
2: Heb je advies voor iemand die om te winnen?
6: Volgens mij is er nog maar één iemand over.
4: Wij hebben vandaag samen met de feestcommissie van de Zilk een hunt georganiseerd voor kinderen uit de Zilk en gemeente Noordwijk.
2: En waarom doen jullie dat?
4: Dat doen wij omdat we sowieso onszelf op de kaart willen zetten samen met de feestcommissie. En alle kinderen en tieners een hele leuke dag willen geven. En dat doen we samen met de politie en de handhaving om te laten zien dat ook de politie en ook de handhavers een hele leuke positieve rol hebben binnen deze gemeente.
2: Ja. Is er een doelgroep die vaak entertainment krijgt in zo'n manier?
4: We proberen gedurende het jaar meerdere grote activiteiten te organiseren. En het jongerenwerk is sowieso wekelijks actief in jongerencentra en op scholen. Feestcommissie De Zilk doet het op zijn eigen manier. Misschien kan je daar zo meteen wat vragen aan stellen. Maar zo'n grote activiteit als vandaag hebben we niet heel vaak.
2: Ja, hoe organiseer je zoiets groots? Hoe hou je de kinderen veilig terwijl ze rennen?
4: Nou, hoe organiseer je dat? Met heel veel enthousiasme en met heel veel vrijwilligers. Dat is natuurlijk het allermooiste. En heel veel enthousiaste deelnemers. En we hebben net in de uitleg aan de kinderen ook verteld dat veiligheid en de verkeersregels heel belangrijk zijn. En daarom hebben we ook afgesproken dat de politie bij drukke wegen niet actief is. Verkeersregels blijven gelden en gebruik het zebrapad. Ja.
2: En hoe moeten die kinderen dat doen? Ze rennen hiervan weg. Hoe ziet de andere anderhalf uur eruit vanaf daar?
4: Takhard rennen. Heel erg enthousiast doen. Politie uitdagen, verstoppen en uiteindelijk als ze wel gepakt worden komen ze hier terug en gaan we een hele leuke lasergame activiteit met ze doen.
2: Ja. Er waren ook nog activiteiten, toch?
4: Een lasergame activiteit.
2: Ja, maar foto's in de WhatsApp groep?
4: Oh ja, dat hebben we ook nog. We hebben ze opdrachten meegegeven. Om ervoor te zorgen dat ze niet achter één auto blijven zitten, anderhalf uur lang, moeten ze verspreid door het dorp een aantal foto's maken. Van de kerk, van een speeltuin, van een politieagent, maar dan natuurlijk niet zo daarnaast, want dan word je gepakt. En van een sportparkje.

0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bolle-omroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.

0: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
5: Dan heb je het maar zo over €1 miljard. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing. Die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
4: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
6: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
4: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt eigenlijk vrij timide in de regio. Op de meeste plekken rijdt het wel wat langzamer, maar er zijn geen enorme files door ongelukken en zo. Wel bergingswerk op de A20 richting Gouda, tussen Maassluis en Knoop het Ketelplein een kwartier extra. Komt nog door een eerder ongeluk, er is 1 rijstrook dicht. Verder de A4 naar Amsterdam, tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep, 7 kilometer, ongeveer een kwartier. En de A12 naar Utrecht, tussen Nieuwebrug en Woerden, om en nabij 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Elke werkdag van 9 tot 10, Bo Ochtendshow.
3: Goedemorgen.

0: Zo, als je al een beetje tegen de dag opzag, dan hebben de Hooters daar hopelijk wel verandering in gebracht, zeg. Het duurde even voordat ze op gang kwamen, maar... Look to the heavens and see it shine. Zo is het maar net. Satellite was dat van deze Amerikaanse band die vooral bekend waren en populair waren in de jaren 80 en de eerste helft van de jaren 90.
1: Bo Ochtendshow, vandaag met Peter Vente.
0: Ja, zonder Herman helaas nog, maar goed. Wel het gebruikelijke programma, de Ochtendshow.

Tussen 9 en 10 op deze dinsdag, de 9e juni. En we hebben natuurlijk de vaste ingrediënten, zoals de jarige. Een overzicht van wat er allemaal zich afspeelde vandaag de dag. En we gaan ook nog eens even uitgebreid kijken naar de agendaberichten. Wat heeft men allemaal in petto in onze streek de komende dagen? Nieuwe muziek hebben we natuurlijk ook. Gaan we naar een grote artiest die de afgelopen week eigenlijk behoorlijk... weken moet ik wel zeggen. Want hij stond maar liefst 10 keer in de arena in Amsterdam. Daar heeft hij verpost een heel tijdje. En hij heeft nu ook nieuwe muziek gemaakt. Harry Styles, daar heb ik het natuurlijk over. Here's Dance No More.

Ja, precies. De wijze les van Harry Styles. Dance No More, nieuwe plaat van hem. Hij staat in de tipparade voor de tweede week. En is gestegen van 16 naar 10. Dus ja, waarschijnlijk gaat hij toch wel ergens volgende week of de week daarna richting die top 40. Harry Styles was nog eventjes in het nieuws ook. Want in de zaterdageditie van het Parool, daar stond een handgeschreven boodschap van hem. En ja, die werd ook massaal aangeboden op advertentiewebsites als Marktplaats en Vinted voor enkele tientjes. En misschien inmiddels al wel weer meer geld waard. Die achterpagina, daar bedankte hij in een grote advertentie de afgelopen weken 10 concerten in Amsterdam. Dus hun fans voor de komst naar de arena. Dank je, ik hou van jou, staat er in het Nederlands, waarna Stijl zijn boodschap in het Engels vervolgt met Amsterdam, you never forget the first. Thank you for having us. Die jongens hebben ook echt helemaal geen rust. Want deze week dan staat hij alweer in Londen. Ja, dan kun je hem daar alweer bewonderen. Deze artiest die we nu gaan horen, die staat in juli weer in de arena. Ja, grote artiesten, grote namen in Amsterdam dit jaar. Hier is The Weeknd en In Your Eyes.

Lekkere muziek van The Weeknd, In Your Eyes. Maar ze hebben nog vele grote hits gehad hier in Nederland. Mocht je geïnteresseerd zijn in een kaartje, nou dan moet je snel zijn hoor. Want er zijn er nog maar heel weinig voor jullie dus in de Amsterdam Arena.

Ik ben het niet, maar er is wel een heel rijtje bekende Nederlanders jarig. En ook internationale artiesten en sporters. Nou, we gaan het even voor je doornemen. We beginnen bij Wesley Sneijder. Ja, de Nederlandse voetballer, die wordt 42 jaar vandaag. Wie 45 jaar wordt, dat is Natalie Portman. En ja, dat is een actrice die we natuurlijk kennen van bijvoorbeeld de films als Closer, No Strings Attached, Thor, ook een bekende film, en Leon uit 1994. Dat is alweer heel wat jaren geleden. Maar ze heeft bijvoorbeeld ook in de 90 jaren gespeeld in Star Wars. Zij wordt dus 45 jaar. Nog een voetballer. Miroslav Klose, de Duitse profvoetballer. Die in Polen geboren is, maar voor Duitsland uitkwam. Die wordt 48 jaar. En ook 48 jaar is Matthew Bellamy geworden. Dat is de frontman van de Britse rockband Muse. Daar zullen we niks van draaien. Dat is een beetje te hard voor deze dinsdagochtend. Maar we wensen hem natuurlijk wel een hele fijne verjaardag. Net als Dionne de Graaf. Of Dionne de Graaf, moet ik eigenlijk zeggen. De Nederlandse televisiepresentatrice. Die we vooral kennen rondom de sportprogramma's. Zij wordt 57 jaar. Nederlandse pianist Jan Veen, ken je nog? 60 jaar wordt hij vandaag. En ook de Belgische schrijver Bart Moyaert, die wordt 62 jaar. Tatjana Simic, weer helemaal hip, hè? Nu als Ma Vlodder in de serie en volgens mij ook een film. Ja, het Kroatisch-Nederlandse model wordt 63 jaar alweer. Johnny Depp, 63, wordt ook hij. De Amerikaanse acteur die we natuurlijk allemaal kennen. En Michael J. Fox, de Canadese acteur, die is ook geboren op 9 juni. En hij wordt 65 jaar. Nou, we gaan ook nog even een Nederlandse artiest noemen, waar we ook nog eventjes naar gaan luisteren. En draai ik maar een plaat die niet heel erg bekend van hem is. Erik van het Hof, daar gaat het om. Beter bekend als Roberto Giacchetti en de Scooters. Hij wordt 63 jaar. Hier is Arrivederci.

0: Roberto Giacchetti and Scooters, arrivederci.
1: Bon agenda.
0: We gaan eens even kijken naar de agenda en daarvoor gaan we kijken naar onze website www.bolle-omroep.nl bij de agendaberichten. En dan vinden we op 9 juni een cursus digitale gezondheidszaken die je kunt regelen. Daarover hoor je alles in de bibliotheek in Noordwijk. Dat begint al om 10 uur vanochtend, dus ja, je moet er misschien snel heen. Maar goed, het is... wel even aanmelden verplicht. Dus kijk eventjes naar www.bibliotheekbollestreek.nl. Moet ik het even goed zeggen? www.bibliotheekbollestreek.nl. En dan kun je daar zien of je nog terecht kunt op die cursus. Ja, steeds meer gaat via digitaal als je het hebt over de huisarts of een bezoek aan het ziekenhuis. Nou, wil je daar meer over weten, dan kan deze cursus je helpen en alles vertellen over hoe je dat digitaal moet regelen. Het is dus allemaal in de bibliotheek in Noordwijk. In Teilingen, daar is vanavond in de bibliotheek in Sassenheim een bijeenkomst voor de ouders. En dat gaat over passend onderwijs. Want wat als het onderwijs niet aansluit bij de behoeften van een kind? De bibliotheek Bollestreek biedt op 9 juni een informatieve bijeenkomst over passend onderwijs, waarin praktische kennis wordt gecombineerd met herkenbare ervaringen. Centraal staan de verhalen van ouders en kinderen waarmee de route naar passend onderwijs voorstapt wordt verkend. Daarbij is er onder andere aandacht voor de obstakels die onderweg kunnen ontstaan en de impact die dit heeft op de gezinnen. Nou, er is wel een bijdrage aan, maar dat is allemaal te lezen op onze website als je daar naartoe wil. En anders natuurlijk even bij de bibliotheek bollestreek.nl, want ook daar moet je je even voor aanmelden. Wat hebben we dan nog meer op 9 juni? Nou, er is ook in het filmhuis in Noordwijk, in de Vinkenhof, de vertoning van de film The Straight Story. Ook daar is aanmelden gewenst en dat kan via een e-mailadres ggoris@gmail.com. En de film begint om 19:30, dus in het Vinkenhof. En de film gaat over een inspirerend verhaal. Het zijn eigenlijk twee Noorse en eigenwijze broers. Waarmee die al geen contact meer met elkaar hebben. En een van hun is ongeneeslijk ziek. Hij wil hem graag opzoeken, de andere broer, maar heeft een probleem. Zijn broer woont namelijk drie Amerikaanse staten verderop. En hij zelf mag geen auto meer rijden. En om voor die hele afstand bij iemand anders in de auto te beklimmen, dat wil hij eigenlijk niemand aandoen. En daarom bedenkt hij een ingenieuze oplossing die hem onderweg met de meest bijzondere mensen in aanraking brengt. Het is een feel-good movie van David Lynch. En dat dus in de Vinkenhof in Noordwijk om 19:30. Dan begint dat allemaal.

0: Cold Heart. In een ander jasje. Elton John en Dua Lipa die zorgen daarvoor. Heerlijke muziek. Ik heb nog meer muziek voor je in petto in het tweede gedeelte van deze ochtendshow van onder andere Dr. Hook, One Republic en ABBA. Maar eerst gaan we even luisteren naar het lokale nieuws en het verkeer. En dan ben ik weer bij je terug met de weersverwachting voor vandaag en de komende dagen. Graag tot zo.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Een volle zaal heeft zondag in Noordwijk geluisterd naar journalist en presentator Twan Huis tijdens het cultuurcafé van Boekhandel van der Meer. Hij heeft daar verteld over zijn nieuwe boek Het Droompad, gebaseerd op een wandeltocht van 555 kilometer die hij met zijn zoon heeft gemaakt. Tijdens het gesprek zijn onderwerpen als vaderschap, verlies en doorzettingsvermogen aan bod gekomen. Bezoekers hebben na afloop vragen kunnen stellen en hun boeken laten signeren. Ruim 800 kinderen, ouders en trainers hebben zondag in Noordwijkerhout deelgenomen aan de vierde editie van de Kids Zoo Cup bij VVSB. Meer dan 80 jeugdteams uit de regio hebben wedstrijden gespeeld waarbij sportiviteit en plezier centraal hebben gestaan. De organisatie heeft bewust zonder officiële scheidsrechters gewerkt en dat is volgens de toernooileiding uitstekend verlopen. Alle deelnemers hebben een medaille ontvangen en de organisatie heeft teruggekeken op een zeer succesvolle dag. Tientallen golfers uit Teilingen en omgeving hebben vrijdag meegedaan aan het jaarlijkse Teilinger Open op golfbaan Westwoud in Bentwoude. Het evenement heeft geld ingezameld voor de KNWGF geleidehonden en deelnemers hebben daarnaast gestreden om het bekende Blue Jacket. Richard van Hiene heeft het toernooi gewonnen en ook met zijn team verschillende prijzen behaald. De organisatie heeft aangekondigd binnenkort bekend te maken hoeveel geld voor het goede doel is opgehaald.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Met name op de A4 richting Amsterdam tussen Delft en knooppunt Hofvliet. Ongeveer een kwartiertje langzaam rijden. Ook de N11 staat er nog bij, Leiden-Bodegraven. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven 10 minuutjes. En tot slot die A20 nog naar Gouda. Bij Vlaardingen gebeurde eerder vanmorgen een ongeluk. Nu is er nog steeds een rijstrook of twee afgesloten. Komt er dat er olie op de weg ligt. De vertraging is een kleine 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bo.
0: De komende dagen is het bewolkt en is de kans op regen vrij groot hier in de Bollenstreek. De temperatuur die zit zo'n beetje rond de 17, 18 graden. Het blijft een beetje wisselvallig weer de hele week. Dus wat het gisteren was, is het vandaag eigenlijk ook en morgen ook. Het enige lichtpuntje is dat vandaag de zon iets krachtiger is. Dus let op, de UV-index is 6. En wat minder regen verwacht, zeker overdag. Dat begint pas weer, die regenkans, om een uur of 4, 5. En dan kan er ook nog een klapje onweer bij komen. Dus pas goed op het begin van de avond. Nou, in de avond dan gaat het weer wat feller regenen. En dat gaan we ook merken in de nacht naar woensdag. Als we dan kijken naar woensdag, dan begint die overwegend regenachtig. Zeker in de middag is er kans op wat grotere buien. En de temperatuur komt dan ook niet uit boven de 16 graden. Dus we moeten echt wel richting de vrijdag voor wat warmere temperaturen. Maar ook dan blijft er nog veel regenkans. Daar zullen we de rest van de week mee blijven zitten. De wind die komt uit het zuidwesten en is matig, windkracht 4.

0: and Knowing You. Dinsdag 9 juni.
1: De dag van vandaag.
0: En dat is precies de dag van vandaag. We gaan er eens eventjes naar kijken wat heeft er allemaal plaatsgevonden op deze 9 juni. Nou, ik kan je vertellen dat Charles Graham uit New York, die kreeg het patent op het kunstgebit. Ja, het was heel primitief, maar het werkte en was dus een heel goed hulpmiddel voor heel veel mensen. En dat was in 1822. Dus dat is al bijna 200 jaar. Nou, wat zeg ik bijna? Nee, dat is al meer dan 200 jaar. Hoe zou dat eruit gezien hebben? Daar ben ik dan wel benieuwd naar. In 1934, toen was Donald Duck voor het eerst op het scherm. The Wise Little Hen, dat is de eerste film die verschijnt van Donald Duck. De geestelijk vader van Donald Duck is natuurlijk Walt Disney. En hij tekende in de jaren 20 van de 20e eeuw filmpjes voor verschillende tekenfilmmakers. En overigens is Donald Duck het grootste deel van zijn bestaan niet door Walt Disney getekend, maar door vele anderen, van wie Carl Barks de meest getalenteerde was. Dan ook oorlogsnieuws. In 1966 werd de oorlogsmisdadiger Willy Lages vrijgelaten. De Duitse oorlogsmisdadiger die kreeg voor zijn misdaden de doodstraf opgelegd. Maar koningin Juliana toentertijd weigerde uit principe haar handtekening onder het vonnis te zetten, waardoor dat niet ten uitvoer kon worden gebracht. In 1952 wordt hij daarom veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Maar wegens ernstige ziekte wordt die op 18 mei 1966 opgenomen in het ziekenhuis. En daar werd gratie uit humanitaire overwegingen verleend door de minister van Justitie. En dan nog in 2015, ja, toen overleed de Duitse componist en orkestleider James Last. Van oorsprong Duitse componist en orkestleider. Hij overleed op 86-jarige leeftijd in de Amerikaanse staat Florida. En hij heeft eigenlijk nog tot zeer hoge leeftijd doorgewerkt. Er zijn natuurlijk nog talloze fragmenten van hem te vinden. Hier is Paul Young. We gaan terug naar de jaren 80.

0: Paul Young en A Love of the Common People. Een grote hit van hem in de jaren 80. We gaan eens eventjes kijken naar wat agendaberichten.
1: Bon Agenda.
0: Ja, want er is genoeg te doen deze dagen in de streek. We gaan bijvoorbeeld eventjes naar 11 juni. Want dan is er het doortrappenprogramma in Voorhout. En dat is een fietsprogramma voor senioren. En dat begint allemaal in Sportpark Elstgeest. Het is eigenlijk een beetje in het verlengde van dus het succes in Noordwijkerhout en Lisse. En het wordt georganiseerd door de Fietsersbond Duin en Bollenstreek, Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Teylingen. Het begint allemaal bij het complex van voetbalvereniging Voorholte. En het is een sociaal en educatief programma voor oudere fietsers om langer en veiliger te kunnen fietsen. Het motto daarbij is niet afstappen, maar doortrappen. In het ochtenddeel is er uitleg van verkeersregels, geeft een fysiotherapeut tips, onder andere over het op- en afstappen, en een fietsenmaker die bekijkt de fiets, en er is ook een behendigheidscircuit. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Het begint allemaal om 9 uur in de ochtend en het is dus op donderdag 11 juni. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar het aanmelden dat is wel verplicht. Meer informatie vind je op www.bollestreekomroep.nl. Agendaberichten en anders ook bij de organisator zelf, www.doortrappen.nl. Trouwens, als je nog van buikschuiven houdt, dan kun je morgen al terecht in Hillegom aan de Michiel de Ruiterstraat. Want daar is maar liefst een 20 meter baan. En dat is allemaal in het teken van de Nederlandse buitenspeeldag. Nou, het zal voor de jongeren onder ons wel leuk zijn. Maar als je wat ouder bent, dan kun je misschien nog wel hilarisch daar 20 meter op je buik schuiven. De baan is open van 2 uur in de middag. En de wedstrijd die start om 3 uur. Toegang en deelname zijn gratis. En het is alleen bij geschikt weer. Nou ja, misschien een paar regendruppeltjes. Maar nat word je toch daar in Hillegom. Michiel de Ruiterstraat, daar is het dus morgen. En dan gaan we nog even verder kijken. Op 12 juni dan is er een interview, een optreden en signeersessie in boekhandel Wagner aan de Hoofdstraat in Sassenheim. En dat begint om 7 uur in de avond. En dan komt maar liefst Simon Keizer. Ja, je kent hem misschien nog van Nick en Simon van vroeger. Nou, nu is hij al een tijdje solo aan de bak. Maar hij komt dus ook naar boekhandel Wagner. En dat gaat allemaal over het boek Rond mijn 40ste. En toen stond hij op een kruispunt in zijn leven. Zowel zakelijk als privé ging het roer om. Het was voor mij een waanzinnig leerzame tijd, zo zegt hij. En als dit boek ook maar één lezer een duwtje in de rug geeft, dan is het extra geslaagd. Nou, er zijn kosten aan verbonden en het aanmelden is verplicht. Je kunt dat doen bij de boekhandel zelf. En anders even kijken via onze website voor meer informatie. Dat is dus allemaal te vinden op www.bollestreekomroep.nl. En dan ga je naar de agendaberichten. En er staan er nog veel meer, ook van het weekend. Want dan is ook weer die leuke plantjesmarkt, hè, in Noordwijk binnen. Dus niet vergeten.

Dr. Hook and Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Ja, de tijd gaat snel. We zijn alweer bijna aan het einde van dit programma. De ochtendshow voor deze dinsdag, de 9e. Ja, morgen dan is er weer een ochtendshow uiteraard. Dan hoor je Sjaak van den Berg. En hij heeft natuurlijk ook weer de beste muziek voor jou uitgekozen. Over muziek gesproken, daar kun je ook na dit uur gewoon nog van blijven genieten hoor, hier op deze zender. Om 6 uur, dan zijn we er weer met een overzicht van het belangrijkste nieuws uit de Bollenstreek met Nieuwsboulevard. De laatste plaat die wij gaan draaien is van Enrique Iglesias. We gaan er lekker een beetje swingend uit en we houden moed erin dat die zomer natuurlijk echt wel een keer gaat komen. Daar hopen we tenminste op. Bedankt voor het luisteren en nog een fijne dag. En graag tot de volgende keer.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 10 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
13: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
14: Dit is Bo,
15: de omroep van de Bollenstreek.

0: Bo. Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollestreek. Leerlingen van theaterschool On Stage hebben in Noordwijk het seizoen afgesloten met twee eindvoorstellingen in het Theater de Muze. De jongste groep heeft de musical Speelgoedparadijs opgevoerd, terwijl de oudste groep het publiek heeft meegenomen in Circle of Life. De acteurs hebben veel waardering gekregen voor hun spel, zang en creativiteit. Op 21 juni hebben de middengroepen nog twee voorstellingen van Hotel Kindervreugd op het programma staan. Basketbalster Noord Driessen uit Noordwijk heeft zondag een bronzen medaille gewonnen op het WK 3x3 basketbal in Warschau. Met het Nederlandse team heeft zij eerst de halve finale tegen Australië verloren, waarna een overwinning op Azerbeidzjan volgde in de strijd om het brons. Driessen heeft zelf de beslissende 21ste treffer gemaakt. Nederland heeft daarmee de wereldtitel niet verdedigd, maar het is wel met een WK-medaille naar huis teruggekeerd. Korfbalvereniging Flux uit Noordwijk heeft het seizoen afgesloten met een nederlaag tegen hekkensluiter HBC. De ploeg heeft met 12-7 verloren, maar die uitslag heeft weinig afgedaan van het bijzonder succesvol jaar. Flux heeft voor het eerst in 61 jaar promotie naar de eerste klas op het veld behaald en is daarnaast kampioen geworden in zaalcompetitie. Een groot deel van de selectie is behouden gebleven voor het nieuwe seizoen.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadier en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadier en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als negendaagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
7: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Start de motor! De boerderij wacht! Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
13: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
14: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
14: Met

0: Jumbo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Een volle zaal heeft zondag in Noordwijk geluisterd naar journalist en presentator Twan Huis tijdens het cultuurcafé van Boekhandel van der Meer. Hij heeft daar verteld over zijn nieuwe boek Het Droompad, gebaseerd op een wandeltocht van 555 kilometer die hij met zijn zoon heeft gemaakt. Tijdens het gesprek zijn onderwerpen als vaderschap, verlies en doorzettingsvermogen aan bod gekomen. Bezoekers hebben na afloop vragen kunnen stellen en hun boeken laten signeren. Ruim 800 kinderen, ouders en trainers hebben zondag in Noordwijkerhout deelgenomen aan de vierde editie van de Kids Zoo Cup bij VVSB. Meer dan 80 jeugdteams uit de regio hebben wedstrijden gespeeld waarbij sportiviteit en plezier centraal hebben gestaan. De organisatie heeft bewust zonder officiële scheidsrechters gewerkt en dat is volgens de toernooileiding uitstekend verlopen. Alle deelnemers hebben een medaille ontvangen en de organisatie heeft teruggekeken op een zeer succesvolle dag. Tientallen golfers uit Teilingen en omgeving hebben vrijdag meegedaan aan het jaarlijkse Teilinger Open op golfbaan Westwoud in Bentwoude. Het evenement heeft geld ingezameld voor de KNWGF geleidehonden en deelnemers hebben daarnaast gestreden om het bekende Blue Jacket. Richard van Hiene heeft het toernooi gewonnen en ook met zijn team verschillende prijzen behaald. De organisatie heeft aangekondigd binnenkort bekend te maken hoeveel geld voor het goede doel is opgehaald.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Twaalf uurtje met Willem van Zuilen.

0: Van Kim Wilde en With the Kids in America. Goedemiddag, leuk dat je luistert. 12 uurtje tot 1 uur. De muzikale mengelmoes. Het is dinsdagmiddag, jij luistert naar de radio en dit is jouw muzikale ondersteuning. We gaan naar West-Vlaanderen. Met duizendpoot Jan Wuitens. Afgelopen vrijdag uitgekomen deze. Heerlijk nummertje. Dit is Leef.
1: De zon staat hoog, ik leef en lach zo graag. Alles voelt zo licht, ik laat mijn zorgen los vandaag.

zei ik nou net afgelopen vrijdag uitgekomen. Ja, dat was het echt, dat was ook mijn mening. Maar hij is vorige maand al een keer gereleased, deze. Volg je dromen, leef en blijf knollen, leef. Vrolijk nummer van de Alleskunner uit West-Vlaanderen. Leef en volg je dromen. Lekker zomers, up tempo. Man maakt ook klassieke nummers tegen, deze zanger. Leef en laat me stralen, leef. Hij speelt tal van instrumenten. Hij was 14 jaar toen speelde hij in Vlaanderen al op het kerkorgel. Muzikale man dus deze Jan Wuitens.

Achter de schermen wordt er nog momenteel gewerkt aan het jubileum. 50 jaar havenzangers. En Aukje nog met Henk Plaquet in de gelederen. Bij ons in de kantine werkt een Jacqueline. Havenzangers waren dat. Beetje reggae op de radio op dinsdagmiddag. Sophia George. En het zoele Girly Girly.

een klein beetje denken aan June Loss. Someone Loves You Honey. Ook met zo'n rapper erbij. Dit kwam daarna. Veel langer daarna. Veel verder daarna. Sophia George. En Girly Girly. Zomer op de dinsdagmiddag. In de muzikale mengelmoes. We zoeken het ritme van de dinsdagmiddag. En we hebben het dan heel snel te pakken. We gaan door met Ilse de Lange. Dit is ook zo lekker. Dit is Get It Right. Omroep O tot 1 uur. De muzikale ondersteuning.

Hou je plaat van Ilse de Lange. En Get It Right op de radio. Dit is Wesley. Wesley Ponsen uit het Haagse. Het verhaal van die bruine halve.

Wesley Ponze. Ja. En die inmiddels legendarische kraker Bruine Alve. Ja. Tien maanden per jaar zijn we er met 12 uurtje. Wat wil ik eigenlijk daarmee zeggen? Dat we straks in juli en augustus op zomerreces gaan. Dus dan hebben we geen 12 uurtje. Meerdere programma's van de Omroep van de Bollenstreek zullen dan niet op de radio zijn. Dan hoor je wat vaker een uurtje non-stop muziek. Maar voorlopig gaan we tot eind van deze maand nog lekker door met 12 uurtje. En er is een ruimte voor gezelligheid. Vrienden en vriendinnen van de radio. Misschien wel de zomerrit van deze zomer die eraan komt. Rutger van Barneveld.

Met de zomer voor de deur. Er zit een lekkere toepasselijke plaat. Ik wil de zon zien zakken in de zee. De plaat heeft de titel Zwoele Zomeravond. Nee, Zwoele Zomernachten moet ik zeggen. En hij is van niemand minder dan Rutger van Barneveld. Omroep Bo tot 1 uur de muzikale ondersteuning. Het muzikale ratatouille op de radio. We maken ruim baan. Op de Route Soleil. Voor Walter Kroes.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bolstreek. Leerlingen van theaterschool On Stage hebben in Noordwijk het seizoen afgesloten met twee eindvoorstellingen in het Theater de Muze. De jongste groep heeft de musical Speelgoedparadijs opgevoerd, terwijl de oudste groep het publiek heeft meegenomen in Circle of Life. De acteurs hebben veel waardering gekregen voor hun spel, zang en creativiteit. Op 21 juni hebben de middengroepen nog twee voorstellingen van Hotel Kindervreugd op het programma staan. Basketbalster Noord Driessen uit Noordwijk heeft zondag een bronzen medaille gewonnen op het WK 3x3 basketbal in Warschau. Met het Nederlandse team heeft zij eerst de halve finale tegen Australië verloren, waarna een overwinning op Azerbeidzjan volgende in de strijd om het brons. Driessen heeft zelf de beslissende 21ste treffer gemaakt. Nederland heeft daarmee de wereldtitel niet verdedigd, maar het is wel met een WK-medaille naar huis teruggekeerd. Korfbalvereniging Flux uit Noordwijk heeft het seizoen afgesloten met een nederlaag tegen hekkensluiter HBC. De ploeg heeft met 12-7 verloren, maar die uitslag heeft weinig afgedaan van een bijzonder succesvol jaar. Flux heeft voor het eerst in 61 jaar promotie naar de eerste klas op het veld behaald en is daarnaast kampioen geworden in zaalcompetitie. Een groot deel van de selectie is behouden gebleven voor het nieuwe seizoen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Jij, de radio.

Avicii en You Wake Me Up als eerste plaat na het nieuws van 12:30 op de Omroep van de Bollenstreek in 12 uurtje. We gaan naar Tilburg. Daar bivakkeert William Burg. Dit is Huilen doe ik wel alleen.

Kijk, als hij net is van Jammers, dan is hij in balladvorm, zeg maar. Weet je wat, doe ik die morgen. Afgesproken. Halverwege vorig jaar kwam deze uit. William Burg. En huilen. Ja, dat doe ik dan wel alleen. Mooi nummer, gezelligheid, kent geen tijd. We gaan even dansen, althans, dansmuziek draaien. De jaren 70. Ah. Dit zijn de Gibson Brothers. Goedemiddag.

op het filmpje destijds in Avro Stop Op. Maken ze dat elleboogdraaiende gebaartje met dat einde intermezzootje, dat tussenstukje. De Gibson Brothers. En wat was het een lekker hit, hè, destijds. En als je dat bewust hebt meegemaakt, dan ben je geen 30 meer. Non-stop dance. Op de omroep van de Bollenstreek. Op dinsdagmiddag van de Gibson Brothers. Heel iets anders. Vandaag op de dag. We gaan feest vieren met de man uit Noordwijk. Je kan hem zomaar tegenkomen, hoor, in de Bollenstreek. Op het strand met zijn hond of zo. Ja. Als hij niet optreedt, is hij bij zijn hond. Dit is Alex.

Het is nog steeds een van de meest geboekte feestartiesten van Nederland. Alex. En een van die vele grote krakers. Adio, adio. Amore. Op de omroep van de Bollestreek in 12 uurtje. Nou. Zullen we dan maar? Zullen we het nog gekker maken? Dit is Senna. Kleine vogel.

Altijd gezellig als je voorbij komt. Ook op feesten en partijen. Senna. Mooi, mooi, mooi. Het verhaal van die kleine vogel op Omroep Bo in 12 uurtje. Nou, nou, nou, wat leuk. Wat is dit? Oh. Dit is zo'n goede plaat. Het grijze wijze hit verleden. De Pina Colada is zijn bekendste. Maar deze staat ervoor. Rupert Holmes.

Robert Holmes op de radio. Ik zeg het nog maar een keer, de meeste kenner van de Pina Colada song. Deze zat daarvoor. Bescheiden ik hier in Nederland. Mooie plaat, dat zeer zeker. Je hoorde Him op de omroep van de Bollenstreek. En Him is geen Italiaanse naam, nee, zeker. Dan maar Marianne Weber doen. En het verhaal van de Italiaan. Ja, toch, doen we dat toch? Muzikale ratatouille, muzikale ondersteuning. Het ritme van de dinsdagmiddag. We hebben het echt te pakken nu.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
5: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
9: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm.
7: Unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
11: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met

0: Dit is Bo.
1: Dit is Marjolein Sadi met het nieuws uit de Bollestreek. Een bewoonster aan de Korenbloem in Noordwekkerhout heeft maandagmiddag de brandweer ingeschakeld nadat bij het aansteken van een gasfles een steekvlam was ontstaan. De brandweer heeft de vlammen met een poederblusser geblust en daarna de gasfles afgekoeld. Er zijn geen gewonden gevallen en schade is beperkt gebleven. Een plan van de gemeente Bloemendaal voor noodopvang van 100 asielzoekers bij de Tiltenberg heeft in de omgeving van de Zilk veel reacties opgeroepen. Inwoners zijn door de gemeente Noordwijk per brief geïnformeerd over de plannen vlakbij de gemeentegrens. Forum voor Democratie heeft een petitie gestart tegen de opvang en vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk. Pro-Noordwijk ziet juist kansen in het plan, met name voor de leefbaarheid, vrijwilligerswerk en de regionale arbeidsmarkt. En de Rijkswaterstaat werkt van 19 juni tot en met 4 juli aan het Lisserweg-viaduct en daarom is de A44 tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen op meerdere momenten afgesloten. Verkeer richting Amsterdam kan vanaf 19 juni tot 1 juli geen gebruik maken van dit deel van de snelweg. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluidt een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bo. Dit is Marjolene Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Het definitieve bomenplan voor Sassenheim is vastgesteld. In het plan staat waar nieuwe bomen komen en welke soorten er worden geplant. Het plan is samen met inwoners opgesteld en maakt deel uit van het gezamenlijke 1000 bomenplan. In totaal komen er 400 extra bomen verspreid door het dorp. Ze worden geplant in woonwijken, groengebieden, op schoolpleinen en andere locaties. Deze zomer wordt het ontwerp definitief vastgesteld en worden de bomen besteld. In het najaar worden de groeiplaatsen voorbereid en de bomen worden dan tussen november 2026 en februari 2027 geplant. Jong Dames 1 van hockeyclub Hisalis heeft zich afgelopen zondag geplaatst voor het NK onder 25. Met deze kwalificatie schrijft het team clubgeschiedenis. Nooit eerder wist een onder 25 team van Hisalis zich voor het NK te plaatsen. Met het historische NK-ticket op zak richt Hisalis Jong Dames 1 zich nu op het nationale podium. Op zondag 21 juni zal het NK onder 25 in Schiedam beginnen. En de sloop van basisschool De Giraf is bijna afgerond en wordt voor de zomervakantie voltooid. Daarna start op dezelfde locatie de bouw van een nieuw schoolgebouw met een dubbele sportzaal voor leerlingen van De Giraf en de Tourmaline. De sportzaal kan buiten schooltijden ook gebruikt worden door sportverenigingen. Na de zomervakantie gaat de eerste paal de grond in. De oplevering van het nieuwe gebouw wordt eind 2027 verwacht. Tot die tijd krijgen de leerlingen les in een tijdelijk schoolgebouw in het Elsbroekpark. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en theekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 3 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van Parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In een voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Rotterdam, in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
7: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Morse code.
9: The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
11: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
12: Valdorpelshop.nl.
13: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels.

0: is Bo.
1: Dit is Marjolein Sadi met het nieuws uit de Wollenstreek. Een bewoonster aan de Korenbloem in Noordwijkerhout heeft maandagmiddag de brandweer ingeschakeld nadat bij het aansteken van een gasfles een steekvlam was ontstaan. De brandweer heeft de vlammen met een poederblusser geblust en daarna de gasfles afgekoeld. Er zijn geen gewonden gevallen en schade is beperkt gebleven. Een plan van de gemeente Bloemendaal voor noodopvang van 100 asielzoekers bij de Tiltenberg heeft in de omgeving van de Zilk veel reacties opgeroepen. Inwoners zijn door de gemeente Noordwijk per brief geïnformeerd over de plannen vlakbij de gemeentegrens. Forum voor Democratie heeft een petitie gestart tegen de opvang en vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk. Pro-Noordwijk ziet juist kansen in het plan, met name voor de leefbaarheid, vrijwilligerswerk en de regionale arbeidsmarkt. En de Rijkswaterstaat werkt van 19 juni tot en met 4 juli aan het Lisserwegviaduct. En daarom is de A44 tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen op meerdere momenten afgesloten. Verkeer richting Amsterdam kan vanaf 19 juni tot 1 juli geen gebruik maken van dit deel van de snelweg. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Markussauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinaarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Ah, mijn rug.
13: Beweeg.
12: Hè? Wat? Huh?
13: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
14: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
15: Dit is Bo,
16: de omroep van de Bollestreek.
15: Met

0: Bo.
1: Dit is Marjolene Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Het definitieve bomenplan voor Sassenheim is vastgesteld. In het plan staat waar nieuwe bomen komen en welke soorten er worden geplant. Het plan is samen met inwoners opgesteld en maakt deel uit van het gezamenlijke 1000 bomenplan. In totaal komen er 400 extra bomen verspreid door het dorp. Ze worden geplant in woonwijken, groengebieden, op schoolpleinen en andere locaties. Deze zomer wordt het ontwerp definitief vastgesteld en worden de bomen besteld. In het najaar worden de groeiplaatsen voorbereid en de bomen worden dan tussen november 2026 en februari 2027 geplant. Jong Dames 1 van hockeyclub Hisalis heeft zich afgelopen zondag geplaatst voor het NK onder 25. Met deze kwalificatie schrijft het team clubgeschiedenis. Nooit eerder wist een onder 25 team van Hisalis zich voor het NK te plaatsen. Met het historische NK-ticket op zak richt Hisalis Jong Dames 1 zich nu op het nationale podium. Op zondag 21 juni zal het NK onder 25 in Schiedam beginnen. En de sloop van basisschool De Giraf is bijna afgerond en wordt voor de zomervakantie voltooid. Daarna start op dezelfde locatie de bouw van een nieuw schoolgebouw met een dubbele sportzaal voor leerlingen van De Giraf en de Tourmaline. De sportzaal kan buiten schooltijden ook gebruikt worden door sportverenigingen. Na de zomervakantie gaat de eerste paal de grond in. De oplevering van het nieuwe gebouw wordt eind 2027 verwacht. Tot die tijd krijgen de leerlingen les in een tijdelijk schoolgebouw in het Elsbroekpark. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits begonnen. Veel dagelijkse files en niet al te veel bijzonderheden, gelukkig nog. Twee opvallende files daar. De A44 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar 3 kilometer met een klein kwartier extra reistijd. En de N211 Den Haag-Zuid richting Hoek van Holland. Voor de Veiling 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Bo.
1: De Omroep van de Bollenstreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen, dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in Centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Erik Evengroen van de AWB.
6: Ja, de avondspits is in onze regio ook in volle gang. De meeste files zijn gelukkig dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelofarendsveen 10 minuten vertraging. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid 20 minuten extra reistijd. Verder valt op de A20 Hoefnond richting Gouda voor Moordrecht een kleine 10 minuten vertraging ook. De N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn voor Nieuwveen 5 minuten extra reistijd. En tenslotte de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Voor Hazerswoude-dorp staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
15: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.

0: is Bo.
1: Dit is Marjolaine Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Een bewoonster aan de Korenbloem in Noordwijkerhout heeft maandagmiddag de brandweer ingeschakeld nadat bij het aansteken van een gasfles een steekvlam was ontstaan. De brandweer heeft de vlammen met een poederblusser geblust en daarna de gasfles afgekoeld. Er zijn geen gewonden gevallen en schade is beperkt gebleven. Een plan van de gemeente Bloemendaal voor noodopvang van 100 asielzoekers bij de Tiltenberg heeft in de omgeving van de Zilk veel reacties opgeroepen. Inwoners zijn door de gemeente Noordwijk per brief geïnformeerd over de plannen vlakbij de gemeentegrens. Forum voor Democratie heeft een petitie gestart tegen de opvang en vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk. Pro-Noordwijk ziet juist kansen in het plan, met name voor de leefbaarheid, vrijwilligerswerk en de regionale arbeidsmarkt. En de Rijkswaterstaat werkt van 19 juni tot en met 4 juli aan het Lisserwegviaduct. En daarom is de A44 tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen op meerdere momenten afgesloten. Verkeer richting Amsterdam kan vanaf 19 juni tot 1 juli geen gebruik maken van dit deel van de snelweg. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits in volle gang. 20 files staan daar met zo'n 95 kilometer file. Veel dagelijkse die niet al te veel vertraging veroorzaken, gelukkig. Wat wel opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied 10 minuten oponthoud en er staat zo'n 8 kilometer file. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam voor Den Haag-Zuid 20 minuten vertraging. En tenslotte de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht. In Bijgouda kan ik beter zeggen, bij industriegebied Gouwenstroom. Daar staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits verloopt in het westen ook druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. Maar nog altijd alleen maar dagelijkse files. En die leveren nou helemaal niet al te veel vertraging op, maximaal zo'n 10 minuten. Onder andere zien we dat op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid heb je ook nog eens 10 minuten extra reistijd. Dan de A20 Hoefnoord richting Gouda. Voor Moordrecht 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte is het ook nog druk op de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Voor Hazerswoude-Dorp 3 kilometer met ook daar een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjoleine Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending. DSV heeft de financiering voor de nieuwbouw van zorglocatie Salem rondgekregen. De vierde editie van de Kids Zoo Cup bij VVSB in Noordwijkerhout is gehouden. Het nieuwbouwproject aan de Maarten-Kruidstraat in Noordwijk is na een bouwperiode van 2 jaar eindelijk bij het hoogtepunt. En vanuit de gemeente Bloemendaal zijn omwonende gemeentes geïnformeerd over de plannen voor een opvang voor 100 tot 120 asielzoekers. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
1: Jong Dames 1 van hockeyclub Hisalis heeft zich afgelopen zondag geplaatst voor het NK onder 25. Met deze kwalificatie schrijft het team clubgeschiedenis. Nooit eerder wist een onder 25 team van Hisalis zich voor het NK te plaatsen. Met het historische NK-ticket op zak richt Hisalis Jong Dames 1 zich nu op het nationale podium. Op zondag 21 juni zal het NK onder 25 in Schiedam beginnen. Buslijn 90 van Q-Bus rijdt weer via de toeristische route langs campings, hotels en het strand. De lijn maakt het voor inwoners en bezoekers makkelijker om zonder auto naar de kust en recreatiegebieden te reizen. De toeristische route rijdt tot en met 25 oktober in weekenden en op feestdagen. Tijdens de zomervakantie rijdt de bus ook op werkdagen. En de nieuwe coalitie van Katwijk met Durf, SGP, PvdA en ChristenUnie heeft het coalitieakkoord voor de periode 2026 tot 2030 afgerond. Op maandag 15 juni presenteren de partijen het akkoord en het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Tijdens de bijeenkomst zullen de coalitiepartijen een toelichting geven op de plannen. De presentatie begint om 17:30 in Herberg Welgelegen in Valkenburg. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.

0: DSV heeft de financiering voor de nieuwbouw van zorglocatie Salem rondgekregen. Daarnaast heeft de organisatie besloten om zorgcomplex De Duinrand niet te verkopen aan een externe belegger, maar in eigen bezit te houden. Verslaggever Megan Voorbraak sprak met DSV-directeur Jan van Vliet.
1: Nou, we hebben best wel een doorbraak hebben we geregeld in de combinatie van plannen voor Katwijk. En dus enerzijds is er helderheid gekomen in de financiering van het totale project van de nieuwbouw in Salem. Naast het Quickboy Stadion aan de Duinen. En anderzijds is er een belangrijk besluit genomen om in die financiering een ander zorgcomplex niet te verkopen, maar in eigendom te houden van DSV. Zodat we de komende jaren met elkaar kunnen kiezen wat daar wel of niet moet gaan gebeuren in acht genomen de zorg die op ons afkomt.
2: Ja, en waarom kiezen jullie ervoor om dat niet te verkopen?
1: Nou, het is zo, als je het aan een belegger verkoopt, dan heeft de belegger de invloed. En die wordt altijd door het geld gedreven, niet door de maatschappelijke vraag. En we zien gewoon in de zorg veel ontwikkelingen op ons afkomen. En het is belangrijk dat we zelf in de driver's seat blijven. Dus enerzijds blijft er een heel groot vermogen blijft in Katwijk, wat we dan ook weer in Katwijk kunnen inzetten. Wie weet een valkoers later. En anderzijds houden we grip op wat er moet gaan gebeuren de komende tijd.
2: Ja. Hoe is de laatste paar jaar gegaan met DSV?
1: Ja, dat dit besluit is genomen is gewoon een fantastische prestatie van onze medewerkers. We hebben het gewoon echt buitengewoon goed gedaan. We hebben gewoon 6 jaar op rij hebben we en in de zorg hele mooie zorg neergezet. Onze klanten geven ons een dikke 8. Maar we hebben ook ons huishoudboekje echt goed op orde. Dus dat betekent dat we het gewoon beter hebben gedaan dan begroot. Dus er is ook meer overgehouden dan begroot. En daardoor is het ook niet meer nodig om de hele Duinrand te verkopen aan een belegger buiten Katwijk.
2: Ja, en kan u nog wat uitleggen over die 60 nieuwe plekken die komen?
1: Ja, het zijn er sowieso 60, omdat er 63 mensen in een tijdelijke huisvesting zitten die ook aflopend is qua kwaliteit en ook vergunningsruimte. Dus er moeten ook 63 mensen moeten verhuisd worden. Maar we gaan er 47 bijbouwen, want er is grote vraag volgens het actieplan wonen, zorg, welzijn van de gemeente. Dus wij doen iets van die vraag. Gaat DSV

We hebben ook ons kantoor aan de Prins Hendrikade verkocht. En niet onbelangrijk, de Stichting Kerkelijk Geldbeheer heeft serieus bijgedragen aan deze doelstelling vanuit hun identiteit en hun betrokkenheid met Katwijk. En nu, dit is het laatste stukje. Ja, door de steun van de gemeente Katwijk kunnen we nu ook naar de banken gaan om de laatste miljoenen binnen te halen.

0: Ruim 80 jeugdteams hebben tijdens de Kids Zoo Cup bij VVSB in Noordwijkerhout gestreden om de eer in 3 leeftijdsklassen. Het toernooi was dit jaar voor de 4e keer en heeft ongeveer 800 kinderen, ouders en trainers uit de regio samengebracht. Op alle velden werd vanaf 9:30 ochtends tot 3:30 middags gestreden tijdens wedstrijden van maximaal 20 minuten in de oudste leeftijdsklassen. Verslaggever Jorik van Teeseling was aanwezig bij het jeugdtoernooi.
1: Als jullie de doelpuntentune van VVSB horen, dan gaan we beginnen.
2: Mijn naam is Danielle van Densen. Ik ben toernooivoorzitter bij VVSB en tevens de jeugdvoorzitter.
3: De kruidtampen zijn opgetrokken. We staan op het hoofdveld. Danielle, ja, wat een dag.
2: Ja, het was een geweldige dag. Het was droog. Eigenlijk ideale voetbaltemperatuur. Alle teams kwamen op tijd. Alle teams kwamen ook. De sfeer zat er goed in. Iedereen had er zin in. Dus na de aftrap iedereen gelijk fanatiek op de bal. En daar houden wij van. Het is een toernooi voor de jongste jeugd. De onder 7 tot en met de onder 10. En het belangrijkste vinden wij het sportieve spel. Op de velden, langs de velden. En dat is ook als je op het park loopt, de sfeer die je ook echt hier voelt. Wij als toernooicommissie en zeker wij als VVSB vinden het belangrijk dat we elkaar sportief en met respect behandelen. Ja. Het zal nooit nodig zijn, maar toch wilden we extra de nadruk leggen op sportiviteit en respect.
4: Doen we even Hugo en Sophia en Noyan achter. Yeah. Florian op het middenveld.
5: Goed zo, Vince.
6: Goed zo, Vincie.
5: Heerlijk gespeeld, jongen. Lekker, man.
7: Hoi, goedemorgen. Ik ben Jorik. Mag ik jou eens vragen over vandaag? En ook je papa.
8: Nou, Nick, ik zie je net een heel mooi doelpunt maken. Je schoot namelijk van 20 meter over de keeper heen met een boogbal. Hoe ging dat?
9: Goed.
8: En de keeper schoot de bal uit en die kwam in jouw voeten. En toen dacht je, ik ga maar schieten.
9: Ja.
8: Ja?
9: Ja.
8: Je hebt hele mooie blauwe voetbalschoenen aan, de kleuren van Terlede. En wat ga je denken, vandaag winnen of niet?
9: Ja.
8: Ja? Want hoe goed zijn jullie vandaag?
9: Heel goed.
8: Meneer, ik ben de vader van Nick. Goedemorgen. Dat ging best netjes, hè, vandaag. Dit ging, eerste wedstrijd bedoel ik.
10: Eerste wedstrijd ging eigenlijk iets te makkelijk. Maar er komen nog mooie wedstrijdjes straks. Dat ze wat meer worden uitgedaagd. Ja. Maar dit is lekker om erin te komen.
8: En jij bent de trainer van Terlede Jeugd, zie ik. Hoe belangrijk is het om vandaag gewoon lekker te voetballen met deze jeugdige kinderen?
10: Nou, het is een eerste toernooi. Dus ze zitten in de JO7. Dus ze zijn eigenlijk dit seizoen voor het eerst wedstrijdjes gaan voetballen.
8: Ja.
10: Dus dat is al super mooi voor deze leeftijd. En dit soort dagen, dat is gewoon super belangrijk voor het teamgevoel. Om lekker met elkaar te zijn, maar ook lekker met elkaar te sporten. En zo een mooie dag ervan maken met alle teams.
11: Terlede. Leo, de beker voor Terlede.
8: Nou Nick, wij spraken elkaar. Toen zei je, we worden eerste. Nee, je bent eerste geworden, gefeliciteerd.
9: Dankjewel.
8: Hoe blij ben je met de eerste plaats?
9: Heel blij.
8: En nu de beker, die gaat door de hele ploeg rond of waar begint die?
9: Bij Hugo en Sophia.
8: En wanneer krijg jij hem?
9: Weet ik niet.
8: Nou, Timo, je bent de vader van Nick. Alles gefeliciteerd.
10: Dankjewel. Ze hebben hard gewerkt. En mooie winst. Dus we gaan nu lekker feest vieren.
8: Het was een mooi dagje, denk ik, vandaag, of niet?
10: Het was een heerlijk dagje. Gelukkig kwam de zon nog lekker even door. Super goed gedaan met z'n allen. En lekker gezellig. Dus we zijn super trots op ze.
8: Ja, ik heb eigenlijk alleen maar blije kinderen gezien. Ik zou zeggen, gewoon een topdag.
2: Een heel geslaagd toernooi. En ik moet zeggen, dit geslaagde toernooi kan niet geslaagd zijn zonder al onze vrijwilligers. Zonder al die mensen kan dit niet opgezet worden en kan het ook niet voortbestaan. Dus een grotere dank aan hen. Ja, we zijn aan het nadenken of we iedereen voldoende hiermee bedienen. En dan bedoel ik, hebben we alle leeftijdsgroepen voldoende bediend? Want we zeggen nu de onder 7 tot en met de onder 10. Maar waarom zou het voor een onder 11 niet leuk zijn? Maar dan moeten we creatief met onze veldbezetting omgaan en met onze doelcapaciteit, want daar zijn we aan gehouden. Daar moeten we over nadenken. Hebben we een jaar de tijd voor die puzzel.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Rijkswaterstaat werkt van 19 juni tot en met 4 juli aan het Lisserweg viaduct. Daarom is de A44 tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen op meerdere momenten afgesloten. Verkeer richting Amsterdam kan van 19 juni tot 1 juli geen gebruik maken van dit deel van de snelweg. De sloop van basisschool De Giraf is bijna afgerond en wordt voor de zomervakantie voltooid. Daarna start op dezelfde locatie de bouw van een nieuw schoolgebouw met een dubbele sportzaal voor leerlingen van De Giraf en de Tourmalijn. De sportzaal kan buiten schooltijden ook worden gebruikt door sportverenigingen. Na de zomervakantie gaat de eerste paal de grond in. De oplevering van het nieuwe gebouw wordt eind 2027 verwacht. Tot die tijd krijgen de leerlingen les in een tijdelijk schoolgebouw in het Elsbroekpark. En een nieuwe verbindingsweg tussen de Oranjelaan en de Exportstraat heeft in de gemeente Katwijk bijna vorm gekregen. Maar opvallend genoeg is daarbij een lantaarnpaal midden op de rijbaan blijven staan. Volgens bouwbedrijf De Raadbouw gaat het om een bestaande lantaarnpaal die nog door netbeheerder Liander verplaatst moet worden. Het verzoek daarvoor ligt al enige tijd klaar en de verwachting is dat dit binnenkort wel gebeurt. Daarna wordt de weg gewoon hersteld en kan het project binnen enkele weken aan de gemeente Katwijk worden opgeleverd. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen in Den Haag tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor een noodbericht op telefoons, maar daar was grote weerstand tegen. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. De tieners verklaarden dat ze online zijn geronseld en niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. De 2 andere verdachten hebben tot nu toe gezwegen. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in en nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht vaker droog en het wordt ongeveer 9 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De komende dagen staan in het teken van koel en wisselvallig zomerweer. De 20 graden die halen we voorlopig niet meer en we moeten rekening houden met veel buien. Woensdag is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de regen snel toe. Er zijn dan ook enkele pittige onweersbuien mogelijk. Tussen de buien door is het ook vaak droog en zien we zo nu en dan wat zon. Bij een matige wind uit westelijke richting wordt het slechts 14 tot 17 graden. Ook in de avond blijven de buien mogelijk. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.

0: Na een bouwperiode van 2 jaar en een voorbereiding die nog veel langer duurde, is het hoogste punt bereikt van het bouwproject op de Maarten-Kruisstraat. Ontwikkelaar Horn Vastgoed en aannemer Remco van Barneveld vierden dit succes samen met kopers, omwonenden en de wethouder Martijn Kortleven. Verslaggever Megan Voorbraak vraagt ontwikkelaar Arnoud Vos hoeveel woningen er komen.
1: Welkom bij een fantastisch mooi moment. Zo'n 2 jaar geleden...
2: Er komen 42 woningen hier in dit project. Dat is een combinatie dus van huurwoningen, van koopwoningen, die allemaal al in de verkoop zijn. Dus een groot gedeelte is verkocht, er zijn nog een paar te koop. En dan gaan we straks nog, denk ongeveer na de zomer, starten met de verhuur van 18 woningen.
3: Ja. En waarom doen jullie de koop eigenlijk eerder dan de huur?
2: Nou, dat is eigenlijk omdat een huurder, die heeft vaak niet zo'n lange horizon. Dus die besluit op een kortere termijn dat hij ergens wil gaan huren. En je moet je voorstellen, als je hier vanaf het begin gekocht hebt, nou, dan heb je zomaar 3 jaar nodig voordat je woning is opgeleverd. Nou, dat is voor een huurder te ver weg. Die denkt, ja, dan komt er in de tussentijd wel wat anders voorbij. Dus verhuur start je pas op een later moment.
3: Ja. En wat zijn de mooie woningen hier?
2: Nou ja, je snapt dat ik natuurlijk ga zeggen dat ze allemaal heel mooi zijn. Maar ik vind zelf de hoeken altijd wel wat bijzonder. Die zijn ook in de plattegrondvorm wat bijzonderder. En dan heb je leuke doorsteekjes hoe je wegkijkt. Maar het is natuurlijk sowieso een uniek project. Zo dichtbij bij het strand in Noordwijk aan Zee. Ja, ze zijn allemaal prachtig.
3: Welke onderdelen zitten allemaal in dit gebouw? Want het is de supermarkt komt er, huur, koop.
2: Ja, we zijn begonnen met een heel groot gat graven. Daar is de parkeergarage. 96 parkeerplekken. Nou, dan komt inderdaad de FOMA op de begane grond met een aantal aanvullende winkels erbij. Dat is een verplaatsing van de FOMA die hier al even verderop zit. Dus een enorme verbetering, dus echt een grote kwaliteitssupermarkt. En dan de woningen erboven.
3: Ja, want wij liepen hier net om naar binnen te komen via een garage in dit. Ja. En die gaat omhoog. Ja. Waar komen de auto's van de bewoners dan hier?
2: Ja, die komen hier op het dek te staan inderdaad. Dus de parkeergarage is echt voor de bezoekers van de winkel. En de bewoners parkeren hier op het dek, waar wij dus nu staan. Ja.
3: Remco van Barneveld, ja. Aannemer. Ja, hoe gaat het tot nu toe?
4: Deze bouw?
3: Ja.
4: Dat verloopt, zou ik zeggen, voorspoedig. Al heeft een lange aanloopperiode gehad. Er waren wel wat uitdagingen om het project van de grond te krijgen. Dat het toch wel een project met historie is. Maar toen we uiteindelijk van de kant konden, gingen we gestaag vooruit. Laat ik het zo zeggen.
3: Ja, want het is best wel een drukke omgeving.
4: Ja. Ja,
3: wat voor uitdaging brengt dat met zich mee?
4: Nou, kijk, los van de technische uitdagingen die we hier kennen, hebben we vooral de omgevingsveiligheid. En waar we gewoon heel goed op moeten letten. We bouwen tegen belending aan. Aan die kant zitten we er strak tegenaan. En we bouwen strak langs straten. En dit zijn nou net toevallig hele drukke straten. Het is een bevoorradingsroute van de 80 winkels die hier in het winkelgebied zitten. Ja, en dat moet allemaal langs elkaar heen gaan. Dus dat is onze grote uitdaging. Vooral de logistiek op dit project.
3: En hoe doe je die logistiek dan? Want het lijkt me dus heel uitdagend.
4: Ja, nou, dat is heel veel afstemming. Afstemming met de omgeving. En afstemming met onze leveranciers en onderaannemers. Dus het is niet een belletje plegen en kom maar aan met je vrachtwagen. Maar er zit een plan achter. Dus we willen vooral niet dat iedereen tegelijk komt, maar gespreid op de dag.
3: Ja, hoe lang zijn jullie al bezig?
4: Nou, dat is een beetje schrikken. We zijn nu zo'n beetje 2 jaar van de kant, dus dat is best wel lang.
3: Is dat schrikken?
4: Nou, persoonlijk vind ik wel. Omdat normaal gesproken projecten kunnen we ook wel eens wat sneller bouwen. Maar dit is best wel een heel ingewikkeld werk wat we aan het maken zijn. Ja, er zijn constructieve uitdagingen in. Dus vooral alles wat hier onder de grond zit, dat hebben jullie natuurlijk nu niet gezien. Maar er zit een hele grote kelder onder met roltrappenbanen erin, hellingbanen. Ja, veel constructieve, complexe stukken die we moeten bouwen. En dat kost tijd.

0: De gemeente Bloemendaal heeft omwonenden van de Tiltenberg in Vogelenzang geïnformeerd over plannen voor de opvang van 100 tot 120 asielzoekers in het voormalige priesteropleidingscentrum aan de Zilkduinweg. Burgemeester Michel Roch en wethouder Rob Scholte hebben bewoners persoonlijk bezocht om zorgen vroegtijdig te bespreken. Ook hebben inwoners van de Zilk een brief ontvangen. Het COA heeft de locatie in Vogelenzang als mogelijke noodopvang voor 3 jaar onderzocht. De gemeente heeft nu aangekondigd later dit jaar buurtbijeenkomsten te organiseren om reacties en aandachtspunten mee te nemen in het vervolgtraject.
1: Nou, we hebben het over de locatie de Tiltenberg in Vogelenzang, op de gemeentegrens ook met de gemeente Noordwijk en Hillegom. Daar gaan we mogelijk een locatie creëren voor noodopvang, dus asiel. En dat gaat hopelijk gebeuren in de zin van realisatie in het eerste helft van 2027.
2: Wat is het plan van COA precies, stel het zou komen?
1: Nou, waarschijnlijk gaat het om de opvang van om de noodopvang voor ongeveer 100 tot 120 mensen. Welke dat precies zijn, welke doelgroepen, welke leeftijdsgroepen, hoe vaak ze roleren, dat zijn nou precies de afspraken die we nog niet hebben. Dus we zitten nu nog in een hele vroege fase. Maar wat we gedaan hebben de laatste paar dagen is in overleg met de COA, is de COA tot de conclusie gekomen dat het er waarschijnlijk naar uitziet dat deze locatie er gaat komen. In ieder geval is het financiële kader voldoende voor het COA om te zeggen, we gaan nu verder. Dus de verkenningsfase is niet af. Het kan theoretisch nog fout gaan. Er kunnen nog allerlei technische en organisatorische hobbels zijn. Maar in principe zegt het COA, we gaan dit doen. Gemeente, help ons.
2: Ja, er zijn hier heel veel vraagteken, haken en ogen. Maar voor de duidelijkheid, jullie verwachten dat het er wel gaat komen?
1: Ja, we verwachten dat het er gaat komen. En dat is de reden waarom we ook zeggen van, goh, dit is wel tijd waarop we nu met de omwonenden en alle belanghebbenden moeten gaan communiceren.
3: We zijn samen met de wethouder langs de deur gegaan in Vogelenzang. In gesprek gegaan met bewoners om ook zorgen en aandachtspunten van hen op te halen.
1: Nou, die waren heel wisselend. Er waren omwonenden bij die enthousiast waren en zeiden van, goh, ik ben hier voor en ik ga dit helpen. En het zou zo leuk zijn als sommige van de asielzoekenden misschien zelfs met ons dingen zouden kunnen doen, dus samen dingen kunnen ondernemen.
3: Wat we zien is dat bewoners wel degelijk ook zorgen hebben. Bijvoorbeeld of mensen kunnen werken en of ze voorzieningen vervoer hebben naar voorzieningen. En ik denk dat het hele belangrijke aandachtspunten zijn waar we als gemeente dus ook over in gesprek moeten. Het COA kijkt natuurlijk ook naar locaties die financieel ook rondgebreid kunnen worden. Dus we kijken enerzijds naar, is de locatie passend? En anderzijds, klopt het financiële plaatje ook? Dus daar hebben we het ook mee te doen. Dat betekent per definitie dat het COA op zoek is naar locaties die niet 5 of 15 mensen herbergen, maar liever meer.
2: Noodopvang klinkt als crisis, maar dat is iets anders, hè?
1: Ja, het is wat anders dan crisis, maar het betekent wel dat aan de opvang ruimtelijk minder grenzen gesteld worden. Dat is ook de reden waarom we praten over 100 tot 120 mensen. Die hadden anders ook niet in dat gebouw gepast. Dus het is wel echt noodopvang. Dat betekent dat het voorzieningenniveau en de ruimtelijke kaders anders zijn dan voor reguliere opvang.
3: Zitten natuurlijk ook met het punt dat het Rijk kijkt naar gemeenten, naar de omvang en naar hoe rijk een gemeente is, waar het gaat om de opgave voor asielopvang. Tegelijkertijd is Bloemendaal natuurlijk een gemeente waar we geen grote kantoorpanden of flats hebben leegstaan, waar makkelijk veel mensen geherbergd kunnen worden. En we zitten bovendien in een gemeente waar veel natuurgebied is en waar we helemaal niet kunnen bouwen. Dus ik zou ook echt aan de orde willen stellen in Den Haag dat men niet alleen kijkt naar die variabelen, maar ook rekening houdt met wat het absorptievermogen daadwerkelijk is in een gemeente. En dan zie je dat die in Bloemendaal beperkt is, maar dat we wel degelijk onze uiterste best doen om die verantwoordelijkheid te nemen om aan die spreidingswet te voldoen.
2: 120 mensen is 5, 6, 7% van heel Vogelenzang. Ja, hoe ga je daar als burgemeester mee om? Dat is wel zorg.
3: Het betekent dat we dus inderdaad zullen moeten kijken naar op welke wijze deze mensen betekenisvol de dag doorkomen. Het is asielopvang, dat is er niet voor niks. Mensen komen hier omdat ze elders niet terecht kunnen. En dat betekent dus dat we wel een verantwoordelijkheid hebben om te kijken hoe we dat goed kunnen inrichten. zorgen die er zijn over vervoer naar voorzieningen, over de veiligheid, die nemen we heel serieus. En daar gaan we mee in gesprek met de mensen om dat op te lossen. Zodat er op een veilige en prettige manier samengeleefd kan worden.
2: Het is nu voor 3 jaar, maar de intentie van de COA is om daarna iets permanents te bouwen. Of hoe zit het precies?
1: Het COA is op zoek naar een locatie voor langere tijd. Ik denk dat het COA bestendige locaties wil. Dus na 3 jaar komt ongetwijfeld en voor 3 jaar ongetwijfeld de vraag van... goh, hoe kunnen we dit langer doorzetten? Maar dit betekent misschien niet per se noodopvang. Dit zou ook een andere opvang kunnen zijn.
0: Dit waren de burgemeester en de wethouder over de plannen van het nieuwe asielzoekerscentrum. Met dank aan Haarlem 105.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo. Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 7 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17 en Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
3: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
2: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
4: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
2: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits voorbij. Er staat nog één korte file op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
13: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
14: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
15: Dit is Bo,
16: de omroep van de Bollestreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Peter van Kampen presenteert Terug naar Zee.
1: Welkom bij het uurtje Terug naar Zee, het wekelijkse shanty muziekprogramma bij de Bollestreek Omroep. Het is immers dinsdagavond even na 7 uur. Vanavond ga ik veel Nederlandstalige nummers laten horen. Het zijn bijna allemaal bekende liedjes die je rustig mee kunt zingen. Aan het einde is er een Franstalig nummer te beluisteren en tussendoor een paar Engelstaligen. Maar wel vertolkt door koren uit Nederland. Gewoon gezellige luisterliedjes dus. Vanavond start ik met Chanticoor de Marconiste uit Lamuiden met Haal hem nou op.

U hoorde de ketelbinken met het Biesboschlied. En dan gaan we door naar Zeemanskoor overal uit Sassenheim. Inmiddels bestaan ze niet meer, maar ze heten nu

Bora Bora, gezongen door Zeemanskoor De Noordwijkers. In 2015 opgenomen op het album Steek van Wal. En dan nu gaan we van Noordwijk naar Katwijk. En dan gaan we naar Chanticoor Voor de Mast. Zwerven op zee.

Zwerven op zee. Dan gaan we door naar van Katwijk naar Winschoten. En daar heb je een koor dat heet Chanticoor Maritiem. En zij gaan vertolken De Verzonken Stad.

Ja, ja. Rum uit Jamaica. Simons Corde Torre. En van Sassenheim, Lisse was dat, Lisse, gaan we naar Leidschendam, naar Chanticoor Midscheeps. Het waren 70 man.

Zulte Zangers, chanticoor de Zulte Zangers. Hun nummer heette An de Ek van de Steenstraat. En dan gaan we naar het Groot Blokzeils Piratenkoor. Op het album Zingen of Verzuipen staat Hanging Johnny.

U hoorde Chanticore Rolling Home. En op het album Together staat Sweet Reconciliation. En dat hoorde u zojuist. Dan gaan we door naar Een Beetje Meer. Ja, zo heet het nummer. En dat wordt vertolkt door SOS Matrozenkoor. Ja!

Ja, elke dag een beetje meer. Ja. Dan nu het beloofde Franstalige lied. Adieu, chers camarades. Dus tot ziens, mijn lieve vrienden. Vertolkt door Chanticoor Westenwind.

Ja, het loopt weer tegen achter. En ik draag de studio graag over aan de presentatoren van de Bollenschuur. De herhaling van dit programma kunt u woensdagavond beluisteren tussen 10 en 11 uur 's avonds. Maar uiteraard ook via de Bollenstreek Omroep website. Ik zou zeggen, pluk de dag, blijf lachen en gezond. En tot de volgende uitzending van Terug naar Zee op dinsdagavond 7 uur. Dag!

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
6: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
5: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
7: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
5: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.

0: Het is 9 juni, show 111 van de Bollenschuur. En het is nog maar 9 dagen tot ik jarig ben. En natuurlijk is het ook weer tijd voor de Bollenschuur. Het wordt een volle show met onder andere misschien wel mijn grootste irritatie in de horeca. Wat heb jij meegenomen?
1: Ik heb echt een fucking vet nummer meegenomen.
0: Een fucking vet nummer. Nou, ja. Ik kan niet wachten tot ik dat nummer ga horen. En aan het einde van de show hebben we natuurlijk ook weer het nummer van de week. Maar eerst, Melle, hoe is het met jou?
1: Ja, gaat goed eigenlijk wel. Beetje druk gehad vandaag.
0: Heb je nog leuke dingen gedaan afgelopen week?
1: Nou, ik heb vooral rustig aangedaan. Ik heb vooral de hele week opgekeken tegen mijn nachtdiensten die ik bijna heb.
0: Oh ja, jij moet natuurlijk binnenkort hevige nachtjes gaan draaien.
1: Ja, dit weekend. Dus dat wordt, wordt een taaie.
0: Spannend.
1: Maar verder goed, hoe is het met jou?
0: Ja, gaat helemaal goed. Mijn nichtje heeft van de week haar verjaardag gevierd.
1: Oh, leuk.
0: Ging niet helemaal zoals gepland. Ja, wat de problemen waren, dat hoor je zo meteen. Nu eerst Raccoon met No Mercy hier op Omroep Bo.

0: Jean-Paul en Dua Lipa, No Lie.
1: Ja, vroeger als je jarig was, waren er 3 dingen belangrijk. 1. Is mijn huis versierd? 2. Krijg ik cadeautjes? En 3. Is mijn partijtje leuk? Nou, mijn nichtje was dus vorige week jarig en ze is alweer 4 jaar oud geworden. En de eerste 2 punten waren echt perfect. Cadeaus, check. Huis mooi versierd, check. Maar het partijtje... Mijn nichtje mocht op haar partijtje namelijk 8 kinderen uitnodigen.
0: Ja? Dat vind ik best een hoop.
1: Dat is best een hoop, inderdaad. Daar moet je maar het geld voor hebben. En na wat denken had mijn nichtje dus alle plekjes gevuld. Op eentje na. En dat laatste plekje, dat was voor Jimmy. En Jimmy die was van het kinderdagverblijf, waar mijn nichtje dus niet meer op zat. Dus mijn tante heeft heel smooth aan wat ouders dan gevraagd van het kinderdagverblijf. Van joh, wie moet ik dan hebben, wie moet ik dan bellen om Jimmy te kunnen uitnodigen? Uiteindelijk is dat gelukt. Ze heeft het nummer gekregen van de ouders van Jimmy. Dus er kon niks meer misgaan, zou je zeggen. Want op de dag zelf werd er een kind afgeleverd... wat eigenlijk voor zowel mijn tante als voor mijn nichtje volslagen onbekend was. Ze hadden geen idee wie dit persoon was. Maar dit was dus Jimmy. Dit was Jimmy. Alleen ze hadden geen idee wie dit was. En het was niet dat Jimmy heel veel cosmetische ingrepen had gedaan. Hij was niet per se heel onherkenbaar. Maar het was gewoon een andere Jimmy.
0: Gewoon helemaal het verkeerde kind.
1: Gewoon volledig het verkeerde kind. Nou, mijn nichtje huilen. Mijn tante troosten en balen. Maar ja, de verkeerde Jimmy. Dag van zijn leven.
2: Anyone know what this one is, then?

0: Al Horan. Nice to meet you, hier bij Bo.
1: Ja, wie is de Queen of Pop? Dit is Kroontje Over.
2: Kroontje Over, altijd Kroontje Over of niet?
1: Ja, vandaag in Kroontje Over gaan we weer terug naar mijn favoriete genre, namelijk pop. Eerder hoorde je dat Sabrina Carpenter deze kroon overpakte van Madonna met het nummer Man Child. En aangezien Sabrina nu deze kroon op haar naam is staan, mede dankzij jou staat zij vandaag nog een keer in de ring. Tegen mijn persoonlijke favoriet, namelijk Katy Perry.
0: Katy Perry?
1: Ja, Katy Perry. Ja, ze heeft echt popnummer na popnummer heeft ze geschreven. En vandaag stapt ze in de ring met het nummer Fireworks. Je hoort ze zometeen direct achter elkaar. Laat even weten wie jij vindt dat de titel Queen of Pop op zich mag dragen. Door middel van een berichtje naar mij of naar Melle op Instagram. Mag naar
0: Melle de Ginger.
1: Nou, stuur het vooral even allemaal daar naartoe. En dan horen we graag van jou wie deze kroon op zich mag nemen.
3: Oh boy.

0: Katy Perry, Firework. En daarvoor Sabrina Carpenter met Manchild. Kroontje over, of niet?
1: Ja, laatste stemmen die rollen hier binnen. In de ring vandaag stonden in de ene hoek dus Sabrina Carpenter en de andere Katy Perry. Zelf vind ik het een enorm spannende matchup. Want ik zeg zelf dat Katy Perry gewoon keihard moet winnen. Ze heeft echt hit na hit na hit na hit.
0: Ja, maar wanneer, Justin? Wanneer heeft zij die hits gescoord?
1: Wel 2016, maar...
0: Dat is 10 jaar geleden.
1: Maar zijn het pophits? Hoor je ze nog steeds of hoor je ze nog steeds?
0: Ja, maar ja, precies. Je hoort de hits van Madonna ook nog steeds.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, maar zij is ook... Daarom stonden ze de vorige keer tegenover elkaar natuurlijk.
0: Toch zou ik zeggen dat Sabrina Carpenter wint.
1: Nou ja, we laten het dus over aan jou. Harry zegt bijvoorbeeld... Katy Perry heeft zoveel klassiekers. Zij is intussen tussen deze twee echt de absolute queen of pop. En dat zeg ik ook, hè, Harry. Ik ben het volledig met jou eens.
0: Ja, nou zegt Hattie juist wat anders. Die zegt Sabrina Carpenter doet het zo ongelooflijk goed. Zij verdient het om de queen of pop te zijn.
1: Kijk. En op zich is dat ook helemaal geen leugen, hè, natuurlijk. Sarah, Sasha, Lennart zeggen ook allemaal Sabrina. Ik zie hier nog een paar Katy Perry's tussen staan, maar het is niet genoeg. Dus we hebben een winnaar.
2: Alweer een winnaar.
0: Kijk.
1: Ja, Sabrina Carpenter blijft in dit geval de Queen of Pop. Gaan we nu door naar misschien wel de koning van de Nederlandse muziek, Robert van Hemert.

0: Work from home, Fifth Harmony hier op Omroep Bo.
1: Ja, stel je voor, je bestelt dus iets voor je pasgeboren baby. En het komt bijna 20 jaar later pas aan.
0: Ja, dat is balen.
1: Ja, dat is heel erg balen. En in Engeland heeft een vader eindelijk het exemplaar van het tijdschrift Mother and Baby ontvangen. Alleen wel 19 jaar nadat hij het dus had besteld.
0: God, ja, is toch waarom bezorg je het dan nog?
1: Ja, echt bizar. Paul Edwards dacht, zoals vele jonge ouders, van wat extra advies voor die baby.
0: Niks mis mee.
1: Niks
0: kan
1: mis
0: ik wel
1: mee.
0: Gebruiken.
1: Kan ik inderdaad wel gebruiken. En zijn zoon is inmiddels al 18 jaar en het huis uit.
0: Oké. Okay.
1: Ja, maar afgelopen week viel dus ineens dat magazine alsnog ineens op de mat.
0: Dat is toch ongelooflijk.
1: Ja, inderdaad. Met een excuusbrief wel van de post erbij.
0: Dat is wel netjes.
1: Ja, zeker. Maar dan ga je die brief toch, dan ga je dat ding toch niet meer bezorgen?
0: Nee, ja, ik zou ook zeggen van laat maar zitten. 19 jaar dat je binnenkrijgt bij dat bedrijf. Je moet je voorstellen, je krijgt dat binnen bij het bedrijf, die bestelling. En je denkt, oh, dit was 19 jaar geleden. Ik schrijf een excuusbrief in plaats van laat maar, die gaan we niet meer bezorgen.
1: Ja, nee, inderdaad. Nou ja, de Britse postdienst Royal Mail bood netjes de verontschuldigingen aan voor het eventuele ongemak. Ja, snap ik wel. Want in de tijd dat je dus opvoedtips uit 2007 krijgt nu, heb je de babyfase eigenlijk inmiddels al ver achter je gesmeten natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Ja, de man kon er gelukkig zelf wel om lachen en deelde het moment online. Het bericht ging heel erg viral. Miljoenen views en tienduizenden likes.
0: Ja. Ja, dat snap ik wel.
1: Ja, zeker. Als hij dit magazine nou gewoon even aan zijn zoon geeft, hebben zijn kleinkinderen er ook nog wat aan.

0: really the first time.
1: Chef Special Miracles.
2: Ja, ik werk dus in de horeca. En dat is best hard werken. Maar ik krijg maximaal maar 2 pauzes op een dag. Dat is 1 in de middag om 12 uur. Als ik net begonnen met werken, vroeg in de ochtend. Ik krijg 5 minuten om wat te lunchen. En rond 5 krijg ik dan weer een half uurtje om te dineren.
1: 5 minuten om te lunchen?
2: Ja, heel weinig. Zeker op een drukke zomerdag. Op zich niet gek natuurlijk, bij een hele drukke strandtent. En vind ik echt prima. Ik hou best wel van werk. Ik vind werken helemaal niet zo erg. Doe niet zo moeilijk over weinig pauze. Ik krijg er tenslotte voor betaald. Dus niet erg. Maar nu komt mijn irritatie. Want rokers mogen op rustige momenten een extra pauze. En die is wel gewoon betaald.
1: Ja, nou, dat ken ik inderdaad. Want bij mij op de werkvloer rookt dus 75% van de collega's.
2: Ja, dat is niet normaal veel, toch?
1: Nee, dat is echt heel
2: veel.
1: En
2: die krijgen dus allemaal gewoon betaald een pauze. Terwijl ik dat niet krijg. Dat vind ik een beetje scheef. Dus ik wil gewoon weten van jou. Moet je rookpauze krijgen als je niet rookt? Wat vind jij? Laat even weten via een berichtje. Via Instagram. Mag naar @mellentheginger. Dan verzamelen we even al jullie reacties. En dan komen we zo bij je terug. Voordat we dat gaan doen, hebben we volgende show, volgend uur ook deze. De Baseballs. Met Umbrella. En volgend uur hoor je ook deze, hè? 12 to 12 van Somber. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar Bente met Kan je me zien?

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij €400.000 van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
6: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
5: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
7: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
8: Geen 18, geen alcohol.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Altijd gedoe met je printer?
8: Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
14: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.

0: Umbrella van de Baseballs.
1: Ja, leuk dat je nog steeds luistert. Het is het tweede uur inmiddels. Het is 8 over 9 en net vroegen we jou. Moet je ook rookpauze krijgen als je niet rookt? Want in de horeca heb je natuurlijk heel veel mensen die roken. En die krijgen allemaal gratis pauzes. Dan krijgen ze allemaal doorbetaald. Ja. Ideaal voor hun, niet voor mij. Want ik rook niet. Vind ik heel oneerlijk. Ik vind het zelfs een beetje scheef. Want zo zorg je er eigenlijk voor dat mensen die roken... Of mensen die niet roken, die worden gestimuleerd om te gaan roken.
0: Ja, en dat hoort natuurlijk niet zo te werken eigenlijk.
1: Nee, dat vind ik ook niet. Dus we vroegen net aan jou, wat vind jij? Moeten mensen die niet roken ook rookpauze krijgen? Of tenminste gewoon pauze?
0: Ja, nou, we hebben echt een hele hoop reacties gehad.
1: Maar die komen zo meteen pas. Want we gaan nu eerst luisteren naar Somber met 12 to 12.

0: hier omroep Bo.
1: Wel blijven ademen, hè? Ondanks dat velen roken natuurlijk.
0: Ja, ik rook dus niet. Ik krijg er ook geen pauze voor.
1: Maar ja, de mensen die vragen hebben of antwoorden hebben gestuurd wel.
0: Ja, sommigen wel inderdaad. Net vroegen we jou, vind jij dat jij rookpauze moet krijgen als jij niet rookt? Ja, we hebben wat reacties binnen. Zo zegt bijvoorbeeld Paula, wie ook een roker is. Ik vind dat iedereen gelijke pauze moet krijgen, ook de niet-rokers. Kijk, en dat sta ik nou helemaal achter.
1: Sta ik ook achter, zeker. Gerard is dan dus een niet-roker, net als wij. En die zegt, doordat je rokers extra pauze geeft, maak je het roken aantrekkelijker voor niet-rokers. Ik vind het onacceptabel.
0: Ja, nou, dat is ook wel een beetje waar. Want de niet-rokers, die willen ook extra pauzes.
1: Ja.
0: Vooral bij de horeca heb je heel veel jonge mensen werken en die denken dan van, ja, ik rook niet.
1: Die zijn nog zo te kneden.
0: Ja, daarom. Ik rook niet. Ik wil pauze. Ik ga roken. En dan gaan ze gewoon fixen dat ze sigaretten krijgen van iemand. En dan op hun 16e beginnen ze met roken. Het is verschrikkelijk. Arno, een ex-roker, die zegt roken is niet meer van deze tijd. Zeker niet op de werkvloer. Rokers zouden hun tijd moeten inhalen.
1: Vind ik een hele goeie.
0: Dat
1: stimuleert niet roken namelijk.
0: Ja, en dat zij dan dat ze dan later de tent afsluiten bijvoorbeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld. Dan kan ik gewoon lekker op tijd naar huis.
0: Dan kan ik drinken. Hé, hey, de andere verslaving.
1: Bijvoorbeeld. we hebben ook Jannes nog. En die zegt, ik vind rookpauze onzin. Ik krijg toch ook geen extra pauze voor mijn gokverslaving.
0: Nee, ja, dat is ook zo.

0: Evacuate the Dance Floor van Cascada.
1: Ja, ik heb dus het nummer gevonden waar wij twintigers ons waarschijnlijk allemaal in kunnen vinden, Justin.
0: Oh?
1: Ja, het is van een artiest genaamd... Ja, ik weet dus eigenlijk niet zo goed hoe ik het moet uitspreken.
0: Ik zie het hier en ook staan.
1: Ik heb nog een DM'tje gestuurd naar hem, maar hij heeft er nog niet op gereageerd.
0: Nee, ik heb ook geen idee. Ik denk...
1: Grieks I en D.
0: Ik denk Int.
1: Int, of is het YND?
0: Int.
1: Of is het YND? Of... Ik snap het niet.
0: Ik zou ook niet weten, zeg maar, naast Int of de twee uitspraken die jij hebt gedaan, zou ik niet weten hoe het anders zou moeten.
1: Nee, ik weet het ook niet. Nou, goed, deze herkenbare teksten gaan over hoe ouder worden toch minder leuk is als dat je verwacht toen je, zeg maar, een jaar of 16 was. En ja, je wilt bijvoorbeeld lekker uit eten met je vriendin, maar kun je dan de boodschappen nog wel betalen de rest van de week?
0: Dat niet meer, met deze economie.
1: Met deze prijzen niet. En de cijfers op je rapport, dat zijn ondertussen gewoon de cijfers op je bankrekening geworden.
0: Ja, inderdaad.
1: Weet je, het blijven gewoon cijfers. Hoe sta jij hierin, Justin? Is het als twintiger eigenlijk anders dan je je 6 jaar geleden voorstelde?
0: Nou ja, sinds vorige week betaalde mijn moeder eigenlijk alles voor mij. Dus het is sinds vorige week pas een beetje veranderd. Dus nu wordt het opeens duur.
1: Nu is het heftig ineens,
0: hè? Ik heb een eigen auto gekocht. Ik moet die brandstof betalen. Ik moet kleding gaan betalen zelf. Zorgverzekeringetje, dingetje. Alles moet ik zelf gaan regelen. Dan wordt het opeens allemaal duur.
1: Ja, dat is hoe dat werkt. Nou, in ieder geval, dit nummer pakte mij echt gelijk. En ik dacht eigenlijk gelijk terug aan de afgelopen jaren in de supermarkt, waarin ik me gewoon besefte dat als ik dit zou blijven doen, dat ik om op mezelf te kunnen wonen minimaal 40 uur zou moeten werken.
0: Ja, dat is
1: in de
0: wel,
1: supermarkt, en dan zou ik net aan kunnen rondkomen.
0: Ja, in de supermarkt wil je toch niet je hele leven rondlopen mellen?
1: Nee, nou ja, weet je, dat is in ieder geval goed gekomen. Maar toch, al ben je ergens in de 20 en je hoort dit nummer en je voelt wat ik bedoel, weet dan dat je niet alleen bent.
0: Dit is Int met Vang Me.
2: Vakken vullen bij de appie voor zo'n 8 euro per uur. Dat was genoeg toen ik nog net een jaar of 16 was. Maar tegenwoordig is de gemiddelde prijs van alles duur. Dus is het dubbele niet meer genoeg voor elke dag. Nu betaal ik elke maand mijn uur en telefoon. En nu maak ik de 25ste een rekensom. En aan het einde van de streep dan hou ik hopelijk wat over. Tenzij ik vorige maand te vaak mijn vrienden zag. Lieve schat, ik zou je echt een keer op date mee willen nemen. Ik zou het liefst ook de rest van de week willen eten. En ik doe nu echt mijn best, ik heb het vuil buiten gezet. Omdat ik pas om 10 uur thuis kwam, heb ik toch nog tegenzet. En de tv die staat aan, maar mijn gedachten dwalen af. Ooit dacht ik dat volwassen zijn een stukje leuker was. Ooit dacht ik dat ik later echt wat minder zorgen had. Maar de cijfers op mijn gisteren zijn nu cijfers op mijn bank. En ze, damn, ze geven me nog steeds diezelfde stress. I guess dat ik te weinig opgelet had in de les. I guess als ik wat meer mijn best gedaan had toen. Maar 6 tot 17 zijn niet de jaren dat je weet wat je moet doen. En ik was nooit echt goed in wiskunde, maar weet nog wel dat mijn ervaringen zijn opgeteld. Nu kan ik beter aan het werk en ik heb liefde voor de mens. Het gaat nu lastiger dan eerst, maar zonder last kom je niet ver, echt.

0: Iedereen is van de wereld, van de scene.
1: Ja, en wij gaan nu verder met het nummer van de week.
0: Nummer van de week.
1: Ja, Melody heeft weer 6 hints meegenomen, zoals altijd. En daarmee mag ik het nummer van de week gaan raden. En jij thuis natuurlijk ook, raad zeker lekker mee. Melody heeft hints in etappes van 2. En daarmee moet je het doen.
0: Ja, we gaan gewoon lekker beginnen met die hintjes.
1: Ja, laten we dat maar doen. Vertel.
0: Zeker. We zijn vandaag op zoek naar een nummer uit 2017 dat gaat over twijfelen en geen zin meer heeft.
1: Dat is geen goede zin.
0: Ja, de N moest weg.
1: Okay.
0: Over dat twijfelen geen zin meer heeft.
1: Nee, oké, check. 2017 is wel meer mijn straatje dan dat je wel eens doet.
0: Ja.
1: Dat vind ik leuk. Kom maar door met de volgende hint.
0: Voordat deze artiest succesvol werd, was hij betrokken bij een grote zomerhit.
1: Oeh. Ja, ik heb hier wel eens over gehoord, maar ik kan van nog niet plaatsen wie. Maar gelukkig heb je nog even de eerste Crash-up met I Would Stay.

0: aggressive. That's why I would stay.
1: I would stay. Dat klopt helemaal.
2: Het begin van de titel wordt een beetje afgedekt door mijn scherm.
1: Maar dat moet je gewoon weten.
2: Ja, sorry. Best een moeilijke baan, hoor.
1: Nummer van de week.
2: Zo, jij knalt er hard in.
1: Ja, het spijt me.
2: Knal hem erin.
1: Ik ben gewoon enthousiast voor dat nummer van de week, oké?
2: Ja, dat snap ik. Hey, jij hebt in totaal de 6 hints meegenomen. Net heb je de eerste 2 hints al gegeven. Het is een nummer uit 2017. Dat gaat over dat twijfelen geen zin meer heeft. En voordat deze artiest succesvol werd, was hij betrokken bij een grote zomerhit.
1: Dat klopt helemaal.
2: Ja, maar nu is het tijd voor hint 3 en 4. Kan je mij vertellen, wat zijn deze hints?
1: Ja, het nummer gaat over doorzetten en geloven in jezelf.
2: Oeh, ja, ik kan nog voor alles zijn. Nee, ik weet het nog even niet. Volgende hint?
1: Dan is hint nummer 4 dat de titel bestaat uit 3 Engelse woorden.
2: I would stay van Cresip.
1: Nou, die hebben we net al gehoord, dus ik denk niet dat dat hem is.
2: Nou goed, het kan altijd, hè, want ik weet het nummer niet.
1: Nee, dat is zeker waar.
2: Nou goed, je hebt er nog even om over na te denken. Zo meteen nog hint 5 en 6, daarna nog een samenvatting. Nu eerst Shut Up van Stormzy.
3: Ah. State your name, cuz.
4: Stormzy, innit?
3: And what are we doing today?
4: Rapping, innit?
3: Yeah?
4: Fucking rapping, innit?
3: Yeah? Fire in the pot. Let's go.
4: Look, look. Man tries to see better than me. Tell my man shut up. Mention my name in your tweets. I rude boy, shut up.
3: Shut up.
4: Better than me? Shut up.
3: Shut up.

0: knocking on doors. Yeah?
1: Even heel ander genre dan normaal. Stormzy met... Shut up.
2: Ja.
1: Nou, dat was ik toch aan het doen.
2: Ja.
3: Nummer van de week.
1: Nou goed, we zijn bezig met nummer van de week. Net heeft Melle al 4 hints gegeven van het nummer. Je zou het misschien al kunnen weten. Ik heb alleen nog geen idee. Jij misschien wel. Laat het even weten. Mag via een berichtje naar Melle. @Melle de Ginger op Instagram, op TikTok, op eigenlijk alles.
2: Stuur gewoon lekker naar me toe. Misschien heb je het wel juist.
1: Ja, precies.
2: En win je een schouderklopje.
1: Dat is leuk.
2: Dan komt hij
1: persoonlijk langs brengen.
2: Absoluut.
1: Goed, we gaan door naar hint 5 en nummer 6. Vertel.
2: Ja, de echte naam van deze artiest is dus Liewe Albertsma.
1: Ja. Ja, maar dat, alsof ik dat weet.
2: Ja, dat is gewoon echt dat je denkt, dat je zijn artiestennaam, dat je denkt, oh. Maar hij heet dus Liewe Albertsma.
1: Nee, dat weet ik niet. Dus ik heb nog geen idee, maar misschien met de laatste hint.
2: Misschien met de laatste hint, ja. Deze artiest heeft namelijk wat te maken met het dier dat je hier nu hoort.
1: De artiest heeft wat met dit dier te maken.
2: Ja.
1: Ja, als zou het over het nummer gaan, dan zou ik het misschien wel weten. De artiest zelf heb ik nog geen idee.
2: Nou ja, dan gaan we gewoon lekker weer een nummertje luisteren en dan komt straks de samenvatting.
1: Ja, die kan ik wel gebruiken. Hier is Foreigner met I Want to Know What Love Is.

0: know what love is. A foreigner.
1: Hier op Omroep Bo.
2: Voor ons geen vreemdeling, hè, die foreigner.
1: Nee, zeker niet, zeker niet. En ondertussen zijn wij nog steeds bezig met het nummer van de week.
0: Nummer van de week.
1: Ja, Melle heeft alle hints inmiddels al gegeven. Dat betekent dat er alleen nog de samenvatting over is. En daarmee zou je het in principe moeten weten. Ik heb een klein gokje. Ik weet niet of ik in de buurt zit. Want ja, ik weet niet wie het nieuwe Albertsma is. Had ik mijn huiswerk nou maar beter gedaan.
2: Ja, als je je huiswerk een beetje had gedaan, had jij kunnen weten wie nieuwe Albertsma was.
1: Ja, nou precies. Nou goed, hier komt de samenvatting. Misschien kun jij het wel raden.
2: Ja, vandaag in het nummer van de week zoeken we een Nederlandse hit uit 2017... met een positieve boodschap over keuzes maken en je dromen najagen. Achter dit nummer schuilt een artiest die veel mensen eerst leerde kennen van zijn zang op een grote zomerhit. Het lied gaat over doorzetten, ook als het even tegen zit. En over het moment waarop je besluit, vanaf nu ga ik ervoor. De artiest zelf vertelde dat het nummer gebaseerd is op zijn keuze om volledig voor de muziek te gaan. Mooi verhaal wel dan, toch?
1: Ja, zeker.
2: Ja, ondanks alle onzekerheden en tegenslagen die hij al had gehad, ja, is hij er toch voor gegaan. De titel bestaat uit drie Engelse woorden en verwijst naar het nemen van een besluit dat je niet meer van wil afwijken. En als je je hoofd eenmaal hebt gebruikt om die keuze te maken, dan weet je het als goed is nu wel, gewoon lijkt mij. Als je goed hebt geluisterd, hoorde je ook een dier. Dat was deze. Ja, wat is het voor dier, Justin? Ja,
1: het zal een wolf zijn, hè?
2: Een wolf, ja. En een wolf die huilt.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Nou, misschien weet je het ondertussen wel welk nummer ik heb meegenomen. Maar ja, misschien ook niet, dat is de vraag. Ik zag al wat berichtjes binnenkomen. Er zijn mensen die het goed hebben.
1: Ja, met die wolf die aan het huilen is, denk maar aan één nummer eigenlijk. En dat is Howling at the Moon van Milo. Ik kan me ook herinneren dat hij misschien iets voor een buitenlandse zomerhit heeft gedaan. Ik weet het niet zeker. Maar als ik een gokje moet wagen, denk ik dat hier komt Milo met Howling at the Moon. It's funny.

0: Mind Made Up van Wolf.
1: Ja, dat was mijn nummer van de week.
0: Ja.
1: Nummer van de week.
0: Ja, ik zat ernaast met Milo Howling at the Moon. Had geen gekke gok geweest.
1: Nee, nou, ik zag dus voorbij komen. Mijn vader had hem weer goed, hoor.
0: Hij had hem weer goed. Ja, ja, maar hij is, volgens mij zit hij gewoon te googelen.
1: Ja,
0: ik wil even weten, Arno, ben je dit aan het googelen? Ben je aan het vals spelen?
1: Ik denk dat ze wel aan het googelen zijn.
0: Zijn ze aan het googelen? Goed, is natuurlijk ook niet erg, want daarmee heb je me wel verslagen. Gaan we heel eerlijk zijn. Volgende week heb ik weer een kans. Volgende week zijn we gewoon weer terug hier om 8 uur tot 10. Gezellig op de dinsdagavond. We gaan een groot feest van
1: zoals
0: maken.
1: Zoals elke week inderdaad.
0: Vanaf volgende week heb ik mijn nieuwe baan.
1: Zo.
0: Misschien dat ik daar volgende week wel wat over vertel.
1: Ik ben heel erg benieuwd.
0: Als het leuk is, hoor. Anders
1: zijn ja, dat zal toch wel. Dicht. Het is een nieuwe baan, dat is toch altijd gaaf.
0: Ik hoop dat het leuk is. We gaan het zien. Ik weet, mijn functieomschrijving vind ik nog een beetje... Het is nog een beetje vaag.
1: Een beetje vaag. Nou ja, weet je...
0: Maar dat is altijd, hè, met die vacatures. Allemaal moeilijke woorden waar ik dan de helft niet van begrijp.
1: Ja, ik zag daar laatst een bericht over. Misschien dat ik daar volgende week dan ook wel op terugkom.
0: Oké, nou, ik ben benieuwd.
1: Dat vind ik een goede voor volgende week.
0: Dan weet je waar je volgende week voor moet luisteren. Ja, volgende week om 8 uur hier op je radio.
1: Ja, 8 tot 10, zoals elke dinsdagavond, zijn we gewoon weer terug.
0: Zeker. Wil ik nog 1 ding zeggen?
1: Dat is...
0: Tot horens!
2: Knal hem erin, Rodney!
1: Adjo!

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 10 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
4: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
3: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apaches stortten neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
6: Geen 18, geen alcohol.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Ik wil graag meedoen. Maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bebelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.

En dat is typisch 80e jaren muziek. Fiction Factory. En de heren die komen uit Schotland. En ze hadden in Europa een hit in 1984 met dit nummer, wat ik ontzettend mooi vond. Het heet Feels Like Heaven. Een hele goede dag. Dit is Flashback Radio.

daarom, afhankelijk van wanneer u luistert naar Flashback Radio, wat u elke week kunt beluisteren op onze lokale omroepbouw. En we draaien hele leuke muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. En toen deed hij het niet. Nou, dat hebben we dan aan het begin van het programma. Gaan meteen niet goed. Ik kan nog meteen even vertellen wat we nog meer doen in Flashback Radio. Want behalve die muziek uit de jaren 60, 70, 80 en wat recenter, hebben we nieuwtjes van 50 jaar geleden. We hebben weer een hele mooie 3-in-1 straks. En dat is inderdaad een hele mooie van een favoriete groep van mij. En dat hoort u allemaal in Flashback Radio. En ik drukte net op het goede knopje, maar de plaat die startte niet. Maar een slimme disjockey, die weet natuurlijk dat probleem op te lossen. En dan komt hij hier alsnog. Hier is First Choice.

0: Komt in 1973. Philly Sound, oftewel disco uit die tijd. The First Choice en het nummer Armed and Extremely Dangerous. En sorry dat hij niet meteen startte. Dat was geheel en al mijn fout. En mijn naam is...
1: Piet van der Voren.
0: Nou, dan weet u meteen wie de fout maakte. Maar we gaan proberen de rest van het programma... dit uiteraard helemaal goed te maken. Dit is Flashback Radio voor het komende uur. En mooie muziek, zoals deze van Edwin Starr.

0: En dat was dus Edwin de Star hier in deze Flashback Radio. Op deze zondagmiddag of dinsdagavond. Afhankelijk van wanneer u luistert.
1: Dit is Flashback Radio. Met Piet van der Voren.
0: Ja, oké. Okay. We gaan direct nog wat nieuwtjes brengen van 50 jaar geleden uit de regionale dagbladen van die tijd. Maar eerst nog wat even mooie muziek. Hier is Elvin Bishop. En ik zie zojuist dat hij heeft samengewerkt onder andere met Eric Clapton, met B.B. King en met de Almond Brothers Band. Nou, dan ben je ook niet de eerste de beste. Hier is Elvin Bishop en zijn Fooled Around and Fell in Love.

0: Ah, zo gaat hij heel langzaam weg. Elvin Bishop is dat. En Fooled Around en Fell in Love. En trouwens, hij heeft, ik zei het er straks al, samengewerkt met een aantal hele bekende mensen. Zoals een Eric Clapton. En ook B.B. King. En verder de Almond Brothers Band. Kortom, het is niet de eerste, de beste.
1: Dit is Flashback Radio. Met Piet van der Voren.
0: We gaan een berichtje voorlezen uit de krant. En dat is de krant van 50 jaar geleden. En wel het Leids Dagblad van 28 mei 1976. Want het Leids Dagblad die weet te melden dat er toen een afvalwatergemaal in Warmond officieel in gebruik is gesteld. En de krant die schrijft het volgende. In aanwezigheid van de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland stelde Warmonds burgemeester De Vreeze het afvalwatergemaal afgelopen woensdag in werking. De installatie brengt het afvalwater van Warmond door een 2,5 kilometer lange persleiding naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Leiden-Noord. Overigens zijn daarmee niet alle problemen opgelost. De installatie van Leiden-Noord heeft namelijk een te geringe capaciteit en daardoor wordt het afvalwater onvoldoende gezuiverd. Het gezuiverde water bevat na behandeling namelijk nog te veel slib, wat via de stinksloot in de Hanebetrekvaart terechtkomt en daar bezinkt. Het Hoogheemraadschap zou de zuiveringsinstallatie in Leiden-Noord graag willen uitbreiden, maar kan met het probleem dat er niet direct grond beschikbaar is in de onmiddellijke omgeving van de installatie. En dat schrijft het Leids Dagblad dus op 28 mei 1976. Nou, daar kan ik nog eventjes wat recenter nieuws aan toevoegen. Want het Hoogheemraadschap van Rijnland is namelijk de komende tijd bezig met een onderzoek of op de huidige locatie van de afvalwaterzuivering in Leiden-Noord, of die uitgebreid kan worden daar niet in de omgeving, want er is nog steeds te weinig grond daarvoor beschikbaar. Maar men wil wel kijken of op de beschikbare grond die er nu is toch nog de afvalwaterzuiveringsinstallatie kan worden uitgebreid. En mocht dat niet lukken, dan is de kans heel erg groot dat het afvalwater, onder andere uit Leiden-Noord, maar ook uit Warmond, bijvoorbeeld straks richting Katwijk wordt vervoerd. En daar is wel een voldoende ruimte voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Mensen, het wordt hoog tijd voor wat meer muziek. Hier is Emerson, Lake & Palmer en het nummer Lucky Man.

Dat was een van de eerste platen waarbij een synthesizer werd gebruikt. De zogeheten Moog synthesizer. Emerson, Lake & Palmer, die een hele grote hit hadden en trouwens ook veel indruk maakte met dit nummer. In de tijd, dat was Lucky Man. En dat komt van hun LP Emerson, Lake & Palmer. Zo heet hij toevallig ook. En dat is ook de naam van de groep. Hele goede dag. Dit is Flashback Radio. U weet het, u kunt ons beluisteren elke zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. En de herhaling die is op dinsdagavond tussen 10 en 11 uur. En dat is allebei op onze lokale omroep, Bo.

0: uit de 60 jaar. En dat is weer een van die one hit wonders, zoals dat zo mooi heet. Oftewel één hit van een groep. En die groep die heette Episode 6 en het nummer Morning Dew. Trouwens, er zaten twee heel bekende namen in die groep. En dat waren Roger Glover en Ian Gillan. En later zouden we die tegenkomen in Deep Purple. Want daar speelden de heren later nadat zij Episode 6 verlaten hadden. Dit is Flashback Radio. En ik zei het al aan het begin van het programma. We hebben weer een hele leuke 3-in-1. En dat zijn drie platen van dezelfde zanger, zangeres of groep. En deze keer is het een groep. En een van mijn favorieten nog wel. Dit is de 3-in-1 van The Electric Light Orchestra. Ik zie u direct terug na de 3-in-1. Tot zo!
1: In één.

Zeer Electric Light Orchestra in onze 3-in-1 van deze week in Flashback Radio. U hoort achtereen volgens de nummers Showdown, Don't Bring Me Down en Evil Woman. En natuurlijk met zanger Roy Wood, waarvan het gerucht gaat dat hij misschien dit jaar toch weer een optreden gaat verzorgen in Hyde Park in Londen. Vorig jaar werd dat vanwege zijn gezondheid afgelast, maar misschien dat het dit jaar wel doorgaat. We hebben weer een berichtje uit de krant van 50 jaar geleden. De Leidse Courant van 28 mei 1976. Want er vonden volgens de krant toen wat botsingen plaats op de Leidse Vaart in Sassenheim. Want op de Leidse Vaart gebeurden woensdag diverse autobotsingen. Zo weet de Leidse Courant te melden. Bij een van de ongelukken raakte een persoon gewond. En in de overige gevallen ontstond alleen materiële schade. Tegen 4:30 raakte in een bocht een auto in een slip. En daarbij raakte de wagen een tegemoet. Moet komen de personenauto en kwam tot stilstand in een sloot na twee geparkeerde auto's te hebben geramd. De bestuurder, een inwoner van Noordwijkerhout, werd met hoofdletsel opgenomen in het Academisch Ziekenhuis in Leiden. En een 30 minuten later verleende een bestuurder van een auto bij het postviaduct geen voorrang aan het verkeer op de Leidse Vaart. En daarbij liepen twee auto's zware schade op en de bestuurders van beide voertuigen kwamen met de schrik vrij.

Evans. En dat dateert alweer van heel wat jaren geleden. Uit 1970 om precies te zijn. En daar hebben we trouwens nog iets meer over te melden. Want het Leids Dagblad van 4 juni 1976... die heeft het over een aantal Earth and Fire concerten in onze regio. En daar gaan we uiteraard iets meer over vertellen. Want in het Leids Dagblad van 4 juni 1976... daar staat het volgende vermeld. 6 jaar alweer bestaat de popgroep Earth and Fire. En nog duurt het succes voort. Dat succes wordt ook behaald tijdens de tournee die Earth on Fire deze maand door ons land maakt. De groep, die in totaal 23 concerten geeft, treedt op de avond van Tweede Pinksterdag op in de Leidse Stadsgehoorzaal. En op dinsdagavond 15 juni in het Fioretti College in Lisse. En de tournee van Earth and Fire, van welke groep onlangs een verzamelplaat is verschenen, wordt op vrijdag 25 juni 1976 besloten met een voorstelling in het Nederlands Concertgebouw. Congresgebouw, dat moet ik zeggen, in Den Haag. Concertgebouw is heel ergens anders. Earth and Fire was dat dus. Allereerst met Seasons en daarna met een berichtje uit de krant van 4 juni 1976. Dit zijn de Bouwboemers. Nee, dit zijn Flashback Radio. Nou, ik ben wel op dreef vandaag. Jawel, het zit er weer op voor Flashback Radio. Voor deze zondagmiddag of voor dinsdagavond. Afhankelijk van wanneer u luistert. Volgende week dan zijn we er weer. Zelfde tijd en zelfde golflengte met de Bouwboemers. Ja, ook. En met Flashback Radio. Laten we dan maar consequent blijven. Mijn naam is Piet van der Voren. Dank voor de belangstelling. En we gaan eruit met een oudje van Fleetwood Mac. Hier is een instrumentaaltje. Dit is Albatross. Graag tot volgende week.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252-377-310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
8: Geen 18, geen alcohol.
9: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
10: Ja, we horen het al.
8: De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrice.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en theekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
7: Geen 18, geen alcohol.
8: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
13: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
6: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor